0: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax en die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam 2 mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de 3 verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark, en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die 2 keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de Arena tegen Ajax. En die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: still so pretty. Always pretty.
1: Big city.
0: Forever pretty.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft na een beroving vanochtend vroeg in Rotterdam twee mannen en een vrouw gearresteerd. De beroving was in het centrum op de Kruiskade. En de arrestatie van de drie verdachten was kort daarna op de Abraham van Stolkweg langs de Delfshavense Schie in Rotterdam-West. Op foto's van 112-journalisten is te zien dat de politie de verdachten uit een auto heeft gehaald en dat ze geboeid op straat liggen. Er zijn twee mensen opgepakt voor een schietincident gisteravond in het Vondelpark in Papendrecht. Het gaat om een 45-jarige man en een minderjarige. En ze komen volgens de politie allebei uit Papendrecht. Bij het schietincident raakte voor zover bekend niemand gewond. De groep mannen die op weg was naar de woning van de vermeende drugshandelaar Jan G. in Overasselt had als opdracht meegekregen om iedereen in dat huis te vermoorden, ook als er kinderen binnen waren. Dat meldt de Telegraaf. Bij de woning werd een bewaker doodgeschoten, maar de mannen kwamen niet binnen. Er werden daarna 36 verdachten opgepakt, onder wie een man uit Capelle aan de IJssel. Op de Geitenkamp in Rotterdam-Vreewijk heeft vannacht een auto in brand gestaan. Op foto's van 112-journalisten kun je zien dat er van die auto nog maar weinig over is. En de politie gaat uit van brandstichting. Er raakte bij de autobrand in Vreewijk niemand gewond. Ongeveer 7000 renners hebben vanochtend deelgenomen aan de halve marathon in Rotterdam-Zuid. De start was bij de Maassilo. De renners gingen onder meer over Katendrecht, langs het SS Rotterdam, door de Wielerwaal en het Zuiderpark en de finish was bij Ahoy. Het was voor het eerst dat in Rotterdam de halve marathon werd gelopen. Feyenoord heeft vanmiddag thuis in de Kuip met 5-0 gewonnen van FC Utrecht. De doelpunten waren van Anis Hajmoussa, die twee keer scoorde, Nacho Ferri, Luciano Valente uit een penalty en Gaussou Diarra. Sparta en Excelsior speelden gisteravond. Sparta verloor thuis op het Kasteel met 0-4 van Heerenveen. En Excelsior speelde uit in de arena tegen Ajax en die wedstrijd eindigde in 2-2. En dan het weer, opklaringen. Het koelt vanavond en vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgen af en toe zon en droog. De middagtemperatuur morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een scooter uitgebrand. Er zou opnieuw een explosie zijn geweest. Rond 4 uur was er een klap te horen bij de voordeur van een huis. Daarna ontstond brand. Volgens mensen ter plaatse konden bewoners daarna niet naar buiten en heeft de brandweer moeten helpen. Vorige week was er bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ging het om 2 explosieven, 1 bij de voordeur en 1 bij een auto. Bij Shell Moerdijk is sinds gisteravond de storing. Daarom wordt er afgefakkeld. Boven de installatie was gisteravond een grote vlam te zien en soms was die ook te horen. De installatie is stilgevallen en er zit nog brandstof in de fabriek. Dat wordt met afvakkelen gecontroleerd opgebrand. De brandweer in Dordrecht benadrukt dat het fakkelen niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Mensen kunnen wel last hebben van licht en geluid. Het afvakkelen kan nog tot het einde van de middag duren. In Rotterdam Feyenoord is gisteravond iemand gestoken. Hoe het gaat met het slachtoffer is niet bekend. De steekpartij was iets na 7 uur gisteravond aan het stootblok. Wat zich daar precies heeft afgespeeld is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie dat loopt nog. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern van gisteren niet de kiesdrempel 5% gehaald. De Christen-Democraten krijgen daarmee voor het eerst in de historie geen zetels in een deelstaatparlement. De grootste werd de radicaalrechtse AfD met bijna 40% van de stemmen. Een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. De sociaal-democratische SPD, die de vorige keer won, kreeg ruim 35%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Die linken won daar met een kwart van de stemmen. De Merz wil ondanks het verlies wel aanblijven. Dan nog het weer. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond opklaringen. Morgen bewolkt. Het blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe de zon. De temperatuur komt morgen uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

go. It ain't no country club either.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een scooter uitgebrand. Er zou opnieuw een explosie zijn geweest. Rond 4 uur was er een klap te horen bij de voordeur van een huis. Daarna ontstond brand. Volgens mensen ter plaatse konden bewoners daarna niet naar buiten en heeft de brandweer moeten helpen. Vorige week was er bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ging het om 2 explosieven, 1 bij de voordeur en 1 bij een auto. Michel Moedijk is sinds gisteravond de storing. Daarom wordt er afgefakkeld. Boven de installatie was gisteravond een grote vlam te zien en soms was die ook te horen. De installatie is stilgevallen en er zit nog brandstof in de fabriek. Dat wordt met afvakkelen gecontroleerd opgebrand. De brandweer in Dordrecht benadrukt dat het fakkelen niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Mensen kunnen wel last hebben van licht en geluid. Het afvakkelen kan nog tot het einde van de middag duren. In Rotterdam-Feyenoord is gisteravond iemand gestoken. Hoe het gaat met het slachtoffer is niet bekend. De steekpartij was iets na 7 uur gisteravond aan het stootblok. Wat zich daar precies heeft afgespeeld is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie dat loopt nog. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern van gisteren niet de kiesdrempel 5% gehaald. De Christendemocraten krijgen daarmee voor het eerst in de historie geen zetels in een deelstaatparlement. De grootste werd de radicaalrechtse AfD met bijna 40% van de stemmen. Een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. De sociaal-democratische SPD, die de vorige keer won, kreeg ruim 35%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Die linke won daar met een kwart van de stemmen. De Merz wil ondanks het verlies wel aanblijven. Dan nog het weer. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond opklaringen. Morgen bewolkt. Het blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe de zon. De temperatuur komt morgen uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A2 naar Bos richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel 5 minuten vertraging bij Knoopend Zonzeel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Kwartier vertraging in 12 kilometer file. Op de A58 Breda richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 5 minuten op de A59 Den Bosch-Zonshill bij Knoopend Zonshill. En 5 minuten op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Belfeld en Venlo West. En tot zover de ANWB

0: Minima met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een scooter uitgebrand. Er zou opnieuw een explosie zijn geweest. Rond 4 uur was er een klap te horen bij de voordeur van een huis. Daarna ontstond brand. Volgens mensen ter plaatse konden bewoners daarna niet naar buiten en heeft de brandweer moeten helpen. Vorige week was er bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ging het om 2 explosieven, 1 bij de voordeur en 1 bij een auto. Bij Shell Moerdijk is sinds gisteravond de storing. Daarom wordt er afgefakkeld. Boven de installatie was gisteravond een grote vlam te zien en soms was die ook te horen. De installatie is stilgevallen en er zit nog brandstof in de fabriek. Dat wordt met afvakkelen gecontroleerd opgebrand. De brandweer in Dordrecht benadrukt dat het fakkelen niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Mensen kunnen wel last hebben van licht en geluid. Het afvakkelen kan nog tot het einde van de middag duren. In Rotterdam-Feyenoord is gisteravond iemand gestoken. Hoe het gaat met het slachtoffer is niet bekend. De steekpartij was iets na 7 uur gisteravond aan het stootblok. Wat zich daar precies heeft afgespeeld is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie dat loopt nog. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern van gisteren niet de kiesdrempel 5% gehaald. Christendemocraten krijgen daarmee voor het eerst in de historie geen zetels in een deelstaatparlement. De grootste werd de radicaal-rechtse AfD met bijna 40% van de stemmen. Een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. De sociaal-democratische SPD, die de vorige keer won, kreeg ruim 35%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Die linke won daar met 1/4 van de stemmen. De Merz wil ondanks het verlies wel aanblijven. Dan nog het weer. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond opklaringen. Morgen bewolkt. Het blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe de zon. De temperatuur komt morgen uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartiertje extra. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En richting Rotterdam verder tussen de Moerdijkbrug en Knopend Ridderkerk. Nog eens een kwartier erbij, 12 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat bij Knopend Bankhoef 9 kilometer file. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is net een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven 10 minuten vertraging bij Knopend Lederheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk door een tow gevrachtwagen 24 kilometer file. De weg is even afgesloten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum 20 minuten vertraging. 9 kilometer file. Een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer. Stilstaand verkeer, de vertraging is wel meer dan een half uur.

0: 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een scooter uitgebrand. Er zou opnieuw een explosie zijn geweest. Rond 4 uur was er een klap te horen bij de voordeur van een huis. Daarna ontstond brand. Volgens mensen ter plaatse konden bewoners daarna niet naar buiten en heeft de brandweer moeten helpen. Vorige week was er bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ging het om 2 explosieven, 1 bij de voordeur en 1 bij een auto. Bij Shell Moerdijk is sinds gisteravond de storing. Daarom wordt er afgefakkeld. Boven de installatie was gisteravond een grote vlam te zien en soms was die ook te horen. De installatie is stilgevallen en er zit nog brandstof in de fabriek. Dat wordt met afvakkelen gecontroleerd opgebrand. De brandweer in Dordrecht benadrukt dat het fakkelen niet gevaarlijk is voor de gezondheid. Mensen kunnen wel last hebben van licht en geluid. Het afvakkelen kan nog tot het einde van de middag duren. In Rotterdam-Feyenoord is gisteravond iemand gestoken. Hoe het gaat met het slachtoffer is niet bekend. De steekpartij was iets na 7 uur gisteravond aan het stootblok. Wat zich daar precies heeft afgespeeld is niet bekend. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie dat loopt nog. De CDU van de Duitse bondskanselier Merz heeft bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern van gisteren niet de kiesdrempel 5% gehaald. De Christen-Democraten krijgen daarmee voor het eerst in de historie geen zetels in een deelstaatparlement. De grootste werd de radicaal-rechtse AfD met bijna 40% van de stemmen. Een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen. De sociaal-democratische SPD, die de vorige keer won, kreeg ruim 35%. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Die linken won daar met een kwart van de stemmen. De Merz wil ondanks het verlies wel aanblijven. Dan nog het weer. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond opklaringen. Morgen bewolkt. Het blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe de zon. De temperatuur komt morgen uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A2 Den Bosch-Utrecht een half uur vertraging in de dagelijkse file tussen Knoopend Empel en Waardenburg, 8 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam, ook door de afsluiting van de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht. Tussen Breda-Noord en afrit Dordrecht-Centrum, 19 kilometer file, meer dan een half uur vertraging. De A27 Breda-Gorkum, een half uur vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 10 minuten vertraging bij afrit Oud-Beijerland. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht een half uur vertraging, 8 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal bij Knoopend Klaverpolder 3 kilometer file. 9 kilometer langzaam rijden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: heeft daar te maken met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Spijkenisse is opgepakt voor een babbeltruc bij een ouder echtpaar in Capelle. De twee hadden door dat ze werden opgelicht en belden de politie. De man en de vrouw van diep in de 70 werden afgelopen zaterdag gebeld door iemand die beweerde dat hij of zij van de bank was. Die gaf aan dat de vrouw haar pincode moest vervangen. Iemand van de bank zou dan de pas komen ophalen. Het echtpaar was eerder al een keer bijna opgelicht met een babbeltruc. Hij kende het en belde dus opnieuw de politie. Toen de man aan de deur stond en de envelop aannam, werd hij aangehouden. Rotterdam en de andere drie grote steden willen dat de overheid jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan dak- en thuislozen. Het aantal daklozen neemt toe. Vaak gaat het om mensen met psychische of verslavingsproblemen. In Rotterdam zou het gaan om 9000 mensen zonder dak boven het hoofd. Dat aantal is in 4 jaar tijd met een kwart toegenomen. Bijna 3/4 van hen komt van buiten de Europese Unie. In Rotterdam is de overlast van dak- en thuislozen het grootst rondom het Museumpark bij de Nieuwe Binnenweg en de Agnische Buurt. De koopkracht in ons land is het afgelopen jaar met 1,2% toegenomen, meldt het CBS. Dat houdt in dat de lonen harder zijn gestegen dan de prijzen. Gemiddeld gingen de lonen met 5% omhoog het afgelopen jaar. Mensen met een baan gingen er dus het meest op vooruit. Voor zelfstandigen en gepensioneerden viel dat wat tegen. In 2024 was de stijging van de koopkracht bijna 4%. De laatste keer dat de koopkracht daalde was in 2022. De Amerikaanse regering komt op korte termijn met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden Reuters en de Wall Street Journal op basis van regeringsbronnen. Details worden niet vermeld. De VS heeft het voorzien op het strafhof vanwege onderzoek naar het optreden van het Amerikaanse leger in Afghanistan en het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Minister Rubio van Buitenlandse Zaken had eerder al aangekondigd het strafhof steen voor steen af te breken. Het weer. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn de opklaringen. Morgen bewolkt. Blijft wel droog. In de loop van de middag af en toe zon. De temperatuur komt opnieuw uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
1: Drechtstad FM.
2: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma

0: Zit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En uiteraard ook via internet. Ik heb begrepen dat er ook elders in het land mensen naar Studio De Wit luisteren. Ook voor u goedemorgen en welkom bij deze uitzending. En we gaan straks beginnen met een gesprek met Ilse Donkelaar. Ilse van Donkelaar kennen we natuurlijk al als de vrouw die zich ontfermd heeft over het voorlezen hier in Dordrecht. Maar we gaan daar ook praten over ja, het lezen bij kinderen. Dat blijft achter, want dat zijn de cijfers van het PISA-onderzoek. En dat blijkt toch wel dat heel veel kinderen, tot 15-jarige leeftijd, eigenlijk helemaal niet goed kunnen lezen. Waar het aan ligt, daar heeft Iris een vaste mening over. En daarna gaan we in gesprek met David Klein, want de Pax Vredesweek is begonnen. En ja, er begint straks een vredesmars hier in Dordrecht. Maar nu eerst muziek.

0: de oudere luisteraars zullen hem vast nog wel herkennen. Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. En blijkbaar een favoriete song van onze technicus Hans Wilswit. Hans, jij geniet hier echt van?
1: Dit is ook jeugdsentiment natuurlijk. Maar Gilbert O'Sullivan had zijn periode toen in de jaren 70. Heeft daar een paar hele leuke nummers opgeleverd. Dus wie weet doen we er vandaag nog een. God, kan zomaar gebeuren.
0: Nou, je bent in de moed, Hans.
1: Ja.
0: Oké. Aan tafel is aangeschoven Ilse Donklaar. En Ilse, die kennen we in Dordrecht, zoals ik in de aankondiging al aangaf. Die houdt zich bezig met voorlezen. Daar is ze heel nadrukkelijk en heel actief in aanwezig. Maar je houdt je ook bezig met toch je zorg over het lezen bij kinderen. Dat kun je eigenlijk ook niet loszien van elkaar. De cijfers van PISA, het PISA-onderzoek, waarin gemeten wordt inderdaad hoe de stand van zaken is, een thermometer. En die was niet gunstig voor Nederlandse kinderen tot 15 jaar.
2: Nee, 40% van de 15-jarigen leest niet goed. Heeft de kans om laaggeletterd van de middelbare school af te gaan en vindt lezen niet leuk. En die twee zijn ook denk ik heel erg bij elkaar verbonden. Want als je iets leuk vindt, ga je het vaker doen en ga je ook meer vaardigheid daarin ontwikkelen.
0: Ja, maar wat maakt het dan niet leuk?
2: Ja, in Nederland, soms zeggen mensen van, dat komt door dat scherm. Want kinderen zitten heel vaak natuurlijk achter een scherm. Hebben een mobiele telefoon of een tablet. Maar als je dan weer kijkt naar de resultaten van andere jongeren in Europa, die hebben ook allemaal een scherm. Mm-hmm. En dan gaat wel de leesvaardigheid en het leesplezier staat hoger op de ranglijst. Dus daar ligt het niet alleen aan. En laatst was een artikel in de Volkskrant over van waarom lukt het Ierland en Engeland wel om kinderen leesvaardig te maken en met leesplezier. En vooral het verhaal van Ierland sprak mij heel erg aan. Want wat daar gezegd wordt is van Ierland is echt een verhalenland.
0: Ja.
2: Een traditie van verhalen.
0: Dumpy, hè?
2: Ja, en daar staat taal ongelooflijk hoog op de prioriteitenlijst. Van iedereen, van politici, van leerkrachten, van ouders. Die taal staat echt op prioriteit 1. En niet per se om het technisch goed te kunnen, maar om het te kunnen gebruiken in je leven op allerlei manieren. Ook om dus verhalen te vertellen en verhalen te kunnen lezen. En ik denk die cultuur, die sterke leescultuur, hebben we niet in Nederland.
0: Ja, maar vroeger stonden we hoger op die lijst.
2: Ja.
0: En wat is er dan veranderd ten opzichte van toen? Ik bedoel, je kan wel zeggen, Nederland is misschien geen verhaalland.
2: Nee,
0: maar tegelijkertijd hebben we beter gestaan.
2: Ja, dat klopt. Ja. Een andere, want het is niet één oorzaak inderdaad wat die lage score geeft. Wat denk ik ook zo is, is dat we de laatste, ik durf niet precies een periode te zeggen, maar zeker 20 jaar, zijn we veel meer op efficiëntie gaan zitten. In alles. In het leven van Nederland, hè, van ook de zorg. Je mag maar zoveel minuten een steunkous aandoen als wijkverpleegkundige. Dat geldt ook in het onderwijs, efficiëntie. En dat is nou juist met lezen, het plezier in lezen gaat daar dan weer achteruit.
0: Nu heb ik ook ergens een artikel gelezen en daar werd gezegd van, hoor, er wordt hier gehamerd op begrijpend lezen. En daar schijnt wat een en ander aan te schorten.
2: Ja, kijk, wat versta jij onder begrijpend lezen?
0: Nou, dat je weet wat je aan het lezen bent.
2: Ja, maar wil je dan weten wat een signaalwoord is in de tekst?
0: Ja, dit gaat gewoon spelende wijze, ging dat allemaal, die hele ontwikkeling.
2: En nu moeten kinderen, ik weet het niet allemaal precies, maar in ieder geval dat signaalwoord komt altijd naar voren. Kinderen leren, die krijgen een tekst voor zich. En dan moeten ze niet kijken van, goh, wat vind ik eigenlijk van die tekst? Maar ze moeten het signaalwoord gaan opzoeken. Nou, daar worden ze echt knettergek van. Want het is, en dat is natuurlijk ook niet, ik ben ook opgevoed en opgegroeid met van, ja, begrijp je de tekst? Wat vind je ervan? Vind je het een mooie tekst? Een lelijk, een droevige, een interessante tekst? Maar kinderen moeten het ontleden.
0: Ja.
2: En dus de ervaring van het verhaal staat veel minder voorop.
0: Ja, hij is wel zwaar gepensioneerd.
2: Ja.
0: Maar we hebben hier een leerkracht achter de knoppen zitten.
2: Ja.
0: Hans, wat is jouw mening hierover?
1: Nou, ik ben het met dit verhaal een heel in het eens. Dat begrijpend lezen, die signaalwoorden, allemaal hartstikke leuk. Die, dat en weet ik wat allemaal. Het interesseert geen mens. Het heeft nog nooit een mens geïnteresseerd. Leerlingen die willen dat helemaal niet. Je moet inderdaad ervoor zorgen, op de een of andere manier, door het aanbod van teksten onder andere, dat leerlingen het leuk gaan vinden. Ja. Lezen is leuk. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar er zijn natuurlijk anders dan, weet ik veel, toen wij jong waren, veel meer afleidende factoren. Ik bedoel, daar is daar het internet en die verschrikkelijke telefoon. TV, nou ja, dat speelt voor jongeren al veel minder. Dus er zijn veel meer andere verleidingen. Maar het lezen blijft natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Dus zorg ervoor dat die nare technische, dat ge-OH, dat afgeschaft wordt. Weg met het begrijpend lezen. Gewoon lezen omdat het leuk is.
0: Ja, we hebben te veel mensen die gewoon alles vanaf de universiteit en de beleidskamers verordenen en zonder.
1: Bespaar me de agogen, goochelologen. Ja. Want daar heb ik helemaal niets mee. Als leraar heb je ook met pedagogelaars helemaal niets. Zo noemden wij die types.
0: Pedagogelaars. Klinkt bijna als de plaat.
1: Gewoon lesgeven. Gewoon leuke verhalen vertellen over de geschiedenis, over wat dan ook. En dat vinden leerlingen leuk.
0: Goed, er zit nog iemand aan tafel die voor het andere onderwerp, die steekt gelijk zijn vinger op. Nou ja, die ruimte is er. Je mag een interruptie plegen.
3: Nou ja, je kent mij een beetje. En ik ben nogal kritisch altijd op de logica van het verdienmodel. En dat speelt hier ook een rol. Namelijk die uitgevers van de school van methodes. Ja. Het is een verdienmodel om voor hun om elke keer weer met iets fantastisch nieuws te komen. En dit moet iedereen doen. Dit is nog veel beter. Ja. En dat is op een gegeven moment werken dingen. Ik ben zelf industrieel ontwerper. Ik weet wat innovatie is. Als je iets nieuws verzint, dan ga je ook een hele hoop fouten maken. En als je de hele tijd met die drive hebt om altijd maar met iets nieuws te komen, dan gaat de kwaliteit onder naar beneden.
0: Dus jij zegt van de frequentie, en dat herken Hans misschien ook, en jij ook, Ilse, de frequentie van die veranderingen is dermate hoog dat je dingen eigenlijk niet eigen kunt maken. En omdat je het niet eigen kunt maken, kun je ook geen plezier erin ontwikkelen. Is dat?
2: Maar ook denk ik, de PABO-student van nu wordt ook opgeleid om met die methodes te werken. Niet om vanuit het kind te kijken van, hé, wat heeft het kind nodig? Nee, al die kinderen moeten gepropt, geduwd worden in die methode.
0: Het moet de eenheidsworsten worden die uiteindelijk straks
2: denken we dat dus alle kinderen kunnen gaan rekenen, dat dus alle kinderen kunnen lezen en schrijven.
0: Dan kun je zeggen van, hoor eens, die methodieken, die kunnen we zeggen van een aantal frequentie waarin ze steeds weer opnieuw vervangen worden, is veel te hoog.
2: Gaan voor de verdieping.
0: Maar wat is de rol van de ouders dan?
2: Die rol van de ouders, dat is ook weer zo'n schakeltje waar je aan kan schakelen. Maar eigenlijk denk ik dat willen we van onze Dordtse kinderen lezers maken, dat we allemaal de schouders onder
0: dat
2: de moeten zetten.
0: Dat we straks weer een zetel in Den Haag hebben als regent.
1: Ik wil trouwens niet alleen van de Dordtse kinderen, maar ook van de Papendrechtse kinderen en alle andere kinderen in de regio goede lezers maken.
2: Voor alle kinderen.
1: En voor heel veel ouders moeten natuurlijk ook naar zichzelf kijken. Want als ik over straat loop en ik zie moeders met kleine kinderen die alleen maar op hun telefoon kijken en die kleine kinderen nog net bij de hand vasthouden en er verder niet naar omzien, dan heb ik diep, diep medelijden met die generatie die nu opgroeit.
2: Maar wel, ik wil even mijn punt afmaken.
0: Jij mag je punt afmaken. Hans heeft zijn zorg en zijn verontwaardiging uitgesproken.
2: Want ik denk dat iedereen moet doen. Dus de school moet er een grote rol in spelen door juffen en meesters voor de klas te hebben die lezen echt op een hele leuke manier kunnen aanbieden en het zelf ook leuk vinden. Ouders hebben zeker een rol, maar ook buren, vrienden van, kennissen, vrijwilligers van onze stichting, die gaan ook naar
0: Voorleesstichting, hè?
2: Stichting Voorlezen. Met elkaar en in de Kinderboekenweek gaan we dan ook met allerlei betrokken Dordtenaren gaan we naar scholen en peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties, zodat die kinderen ook in aanraking komen met mensen die ze niet kennen, maar die lezen leuk vinden. En dus dat leesvonkje over kunnen nemen. Dat is één klein dingetje, maar alles bij elkaar moet je als gemeenschap de handen eigenlijk in elkaar slaan.
0: Ja.
2: Want daar ben ik echt van overtuigd.
0: Dat... En daarom charter je ook inderdaad al die... Ja. Ik ben zelf ook gecharterd als voorleesmeneer. Ja. Straks op een school in Dordrecht. Maar zo heb je een hele groep mensen die daarvoor actief zijn.
2: Ja, en ik denk hoe beter je dat faciliteert... Dus ergens is een vraag om een voorlezer... en je kan daar iemand naartoe sturen... Dan zou dat een heel mooi iets zijn. Want ik geloof er ook gewoon in... dat niet alle ouders, niet alle juffen... kunnen voorlezen of goed kunnen voorlezen.
0: Nee, je moet met een bepaalde passie. Hè? Mag maar even beoordelen hoe ik het doe. Het boek heet De Wiebele Billen Boekie. En dat begint als mama even weg moet voor haar werk of zo. En dan sla ik bladje om, zie je een paar olifanten rondlopen. Dan zorgt papa voor ons, zoals alleen papa dat kan.
2: Ja.
0: En zo gaat er verder het hele boek door.
2: Ja.
0: Kijk, David wordt gelijk enthousiast en die wil het boek ook hebben. Nou, dan heb
2: ik kijk, wat belangrijk is bij goed voorlezen... is natuurlijk dat je het boek aantrekkelijk vindt. Want ik heb jou 3 boeken
0: gegeven. Vier zelfs.
2: Om uit te kiezen. Je hebt dit boek gekozen zonder het precies helemaal goed gelezen te hebben. Dat heeft te maken met illustraties, met de naam, met wat je ziet op de platen. En dan is het van belang dat je het eerst gaat lezen.
0: Mm-hmm.
2: Dus nu doe je het droog voor ons. Maar ik denk als je straks in de kinderboekweek voor die kinderen zit... dan heb je het al een paar keer voor jezelf gelezen. Heb je dingetjes bedacht en wordt het nog leuker.
0: Ja, het is net als met koken. Je gaat er eigenlijk een ingrediënt aan toevoegen.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja.
0: En
2: jouw ingrediënt.
0: Ja, dat wordt jouw verhaal. Ja. Nou goed, dan gaan we in ieder geval op 7 oktober, hè, dacht ik...
2: Ja, jij gaat 7 oktober. De kinderboekenweek is van 30 september tot en met 11 oktober. En we hebben nu ook een website de lucht ingebracht... waarin alle activiteiten van de kinderboekenweek staan. Want voorheen was er toch wel gevraagd van ouders, van leerkrachten... wat is er nou eigenlijk allemaal? Dan kon je alleen maar je eigen aanbod vertellen. Maar nu hebben we, en dat is dan de Bibliotheek aan Zet... Stichting Voorlezen, De Giraf, Kunstmin... hebben een website gemaakt.
0: Ja,
2: Dordrechtleestvoor.nl.
0: Dordrecht, goed. De kinderboekenweek, als kind zijn er smulde ik er al van. Ik denk dat kinderen dat nog steeds doen, of niet?
2: Zeker.
0: Ja,
2: zeker.
0: Bij ons was het dan Annie M. G. Schmid en alle boeken die er verder uitkwamen. En nadat hij ouder werd, werden het ook spannende boeken. Ja. Hoe is het met jou... Kinderboekenweek activiteiten, David Klein.
3: Daar heb ik nog niks voor verzonnen. Ik wist niet eens dat dat was. Dus fijn dat ik hier in de uitzending zit. En ik moet zeggen, het kriebelt wel hoor, om te gaan voorlezen.
0: Ja.
3: Ik heb heel lang kindertheater gedaan.
2: Wat leuk.
3: Dus daar heb ik altijd heel veel plezier van gehad. En ik dacht ineens, dat kriebelt wel weer.
0: Ja, nou, best leuk. Nou,
2: we hebben nog open plekken.
3: Nou,
2: om wat te doen? Ja, bijvoorbeeld de Horizon zoek ik nog een aantal voorlezers voor. Een BSO-groep heb ik nog niemand voor gevonden.
3: Wij gaan contactgegevens uit
0: leveren. Studio, dit is toch een soort waterplaats. Hè? Ja. We moeten mensen elkaar en er komen nieuwe ideeën. Maar in ieder geval mooi. In ieder geval de zorg over de leesvaardigheid van kinderen... Dat is een algemeen gedeelde zorg.
2: Ja.
0: Kritiek, die ik in ieder geval ook van David hoor... van al die methodieken die steeds maar inderdaad wil veranderen... dat kan ook van invloed zijn op de wijze waarop het een kind iets eigen kan maken. Jij vindt gewoon dat er ook meer mensen het verhaal moeten kunnen enthousiasmeren... waardoor het ook leuk wordt om te gaan lezen... Dordrecht staat op het ogenblik weer een teken van de blauwbilgorgel. Hè?
2: Ja.
0: Ja, dat, een internationaal boek. Zelfs in Engeland hebben ze daar...
3: Weet je dat ik ooit De Euvel heb gespeeld in een musical? Een musical al gespeeld hier in de Kunstmin.
0: Ja, kijk.
3: Ja, er waren evenveel mensen op het podium als in de zaal.
0: Was dat de grote zaal?
3: Honderden. Ja. Nee, dat is dus niet waar. Dat is 700 mensen in de zaal, 300 mensen op het podium.
0: Zo?
3: Ja. Ja, want we hadden al die dieren, hadden we één voor één, hadden we die uitgelicht. En dan hadden we een rode draad die door de hele musical heen ging.
0: Ja.
3: En dat was dus de Euvel die dan op zoek was naar zijn stem.
0: Geweldig.
3: Ja. Ja.
0: Het leeft hier een beetje, een komt standbeeld. Hè? Het Buddengenootschap en dan nog eens een comité hier in Dordrecht. Waaronder Kees Ties natuurlijk en Hans Bellevoet een belangrijke rol inspelen. Maar voor de mensen, voor de kinderen, er bestaat ook een heel mooi kinderboek.
2: Ja.
0: van de Blauwburg horen, van Katinka van Haren.
2: Ja, die heeft heel mooi de fantasiefiguren, zeg maar, verbeeld.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus,
2: ja. Nee, zeker. En de Blauwbeelgorgel is ook eigenlijk uitgeroepen. Ik weet eventjes niet
0: het
2: meer.
0: Gedicht. En voor het gedicht voor de Kinderboekenweek.
2: Het gedicht voor de Kinderboekenweek.
0: Ja, daarom kom ik op terug.
2: Precies.
0: Ja.
2: En dus ik dacht ook, ik had het wel in mijn hoofd, maar dat was een beetje uitgeglipt. Dus dank dat je me weer erin hebt gestopt. Want dit is bijvoorbeeld heel erg leuk. Ook voor de middenbouw of de bovenbouw leerlingen om dat te doen. En ook dan om daarna die kinderen aan het werk te zetten.
0: Nou.
2: Ga het tekenen zoals jij denkt dat het moet.
0: Ja,
2: ja.
0: Nou, de Blauwburg is als revival bezig. Ja. Ja,
3: dat boek van Katinka van Haren, dat was een van de inspiratiebronnen ook inderdaad om die musical te doen.
2: Ja.
3: Dus we lieten de kinderen van de school lieten we zich laten inspireren door die tekeningen.
0: Ja. Ja.
3: Die hebben dat vervolgens op het podium ook verbeeld. Ja. En dan waren de liedjes van hoe heet die zanggroep ook weer? Maar die had een hele cd gemaakt op basis van de gedichten van Kees Budding.
2: Ja, en dat doen verhalen ook. Hè? En boeken die kunnen helemaal weer verder naar andere disciplines ook meegebracht worden.
3: Ja. Ja, want je zei net over Ierland, van dat is een land van verhalen. Maar het is natuurlijk ook een land van zangers.
2: Ja, ja. Zeker.
3: Dus volgens mij de recordhouder op het gebied van het Euro Song Festival.
0: Ja. Ik geloof het wel, ja. Eén zanger geloof ik 3, 4, 5 keer, maar verder niet echt doorgebroken is.
2: Nee, maar zo, en dat soort dingen bedoel ik ook met samen de schouders eronder zetten. Want je kan met, kijk, ik ben heel goed in voorlezen en dat faciliteren. Maar ik vind het ook leuk om uitstapjes te maken. Na bijvoorbeeld het theater. En zo hebben we voor de zomerschool, de afgelopen zomerschool, hebben we het boek van Mare Turnquist, Schildpad en ik.
0: Die volgende week in Dordrecht is, ja?
2: Die volgende week in Dordrecht is, in het Onderwijsmuseum. Maar daar hebben wij een voorstelling van gemaakt voor de zomerschoolkinderen. En die gaat 21 oktober in het Onderwijsmuseum nog een keer opgevoerd.
0: Heel erg leuk. Turnquist, Nederlands, Zweeds-Nederlands illustratrice. Die ook de tekeningen van Pippi Langkous heeft gemaakt. Ja. Van onze bekende Zweedse schrijfster.
2: Astrid Lindgren.
0: Juist.
2: Dat was haar eerste opdrachtgever.
0: Ja.
2: Ja.
0: We gaan even naar het volgende onderwerp. Blijf rustig zitten, Ilse. We gaan eerst naar muziek luisteren. Hans heeft uitgezocht. Wat wordt het? Gilbert O'Sullivan? Of All Kind of Everything?
1: Nee. Je kunt er nog veel meer op noemen. Maar ik ga je vertellen wat dat wordt. Het zijn The Corgis. Het heet Everybody's Got to Learn Something.

0: Ja, van lezen en voorlezen en de kinderboekenweek en de blauwbilgorgel gaan we over naar David Klein, die net ook al heeft kunnen horen. David, nog even teruggekomen op die kinderboeken. Wat voor boek zou je vanuit Pax Vrede de kinderen willen voorlezen?
1: Oh jee, ik heb geen idee. Heb jij een tip voor mij,
0: Ilse? Annie M. G. Schmid, ik ben lekker stout.
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ilse, ja, wat zou jij adviseren?
2: Ik ben heel erg fan rond dit onderwerp, zeg maar, van Mark Hayema. Hij heeft twee prachtige prentenboeken geschreven. Johannes de Pakiet en Gerda de Goudvink. Dat is voor kinderen vanaf 6 jaar ongeveer. Maar is ook heel goed voor te lezen aan volwassenen. Het gaat eigenlijk over vogels die in een volière wonen. Maar dan het heel moeilijk vinden als er andersoortige vogels inkomen.
0: Mm-hmm. En er is geen klein opvangvolièretje ernaast?
2: Nee. Maar Johannes de Pakiet is eerst de enige vogel van de man die volière gaat bouwen. En dan komen er allemaal anderen in. Een ara, een goudving, nou ja, van alles komt er binnen.
1: En gaat het dan vooral om vrede of gaat het vooral om oorlog?
2: Het gaat erom van hoe leef je samen met elkaar.
0: Hoe hou je
2: vrede in de tent? Nou, en het tweede boek, Gerda de Goudvink, is dan is er iets heel verschrikkelijks gebeurd. De meneer van de vogels is gestorven. En er komt geen water meer en geen voedsel meer in die kooi. Of in die volière. En dan gaan die grootste vogels, die zeggen, ja, wij zijn groot, dus wij gaan dit regelen. En die kleine vogels die niet kunnen vliegen, die denken, oh ja, dan moeten we maar naar luisteren. En Gerda de Goudvink, die denkt, ja, er gebeurt helemaal niks met al die grote vogels die maar alleen maar op een hoge ding zitten. Ik ga iets zeggen. Nou, en uiteindelijk lost dat zich ook op. Maar dat gaat ook over communiceren met elkaar. En hoe verdeel je macht. En hoe. Dus dat vind ik twee hele mooie prentenboeken om van jong tot oud.
1: Ik hoor dat je volgend jaar mee gaat doen met de Pax Vredesweek, als ik je zo hoor.
2: We gaan zeker afspreken.
1: Nou. Wat ik even aan moet denken, nu we het toch over verhalen hebben, want hier hadden we het ook over verhalen. Ja. Dat erg veel van onze verhalen in feite gaan over oorlog. Eigenlijk in zekere zin, ja, heldhaftigheid tijdens oorlog, dat iets groots wordt gemaakt. Van, oh, fantastisch, de standbeelden die we hebben, dat zijn vaak van mensen die dan in de oorlog veel hebben gedaan. En weinig over mensen die, waar je gewoon geen last van hebt, omdat die gewoon heel vreedzaam zijn. Ja. Mm-hmm. Dus daar is misschien werk te doen. De allersuccesvolste film alle tijden, dat zijn die van de Avengers. En die heet notabene Infinity War.
0: Dat was toch Mario Puzo's boek, The Godfather?
1: Nee, dat is de beste film. Of er wordt als een van de beste films gezien, inderdaad. The Shawshank Redemption is helemaal nummer 1. Maar die film die je nu noemt, The Godfather, die is nummer 2. Ja, ik weet veel van films, hoor. Maar ik heb het nu over gewoon de omzet.
2: Ja.
1: En dit is een zo'n Marvel film. Disney.
0: Spectaculair.
1: Miljarden worden honderden miljarden worden ermee verdiend.
0: Het gaat altijd om geld verdienen.

0: inbrengen, inblazen. En dat zijn we begonnen en we zijn niet meer gestopt. Dit is de derde keer dat we zo'n vredesweek hebben. En straks inderdaad vanaf 12 uur vertrekken we vanaf de Kunstkerk. En dan hebben we een vredeswandeling. En voor het eerst gaan we die ook echt door de binnenstand. Want we willen toch inmiddels... Ja, het gaat niet meer over ons kleine clubje onderling. Nee, we willen gezien worden. Mm-hmm. We willen dat mensen erover nadenken. Van, hé, we kunnen wat doen. Mm-hmm. Want als we allemaal niks doen, dan gaat het mis.
1: Ja, het is natuurlijk een heftige tijd in de wereld waar we op dit moment in leven. Ik bedoel... één persoon zeker, die zit dagelijks, kun je die in de media waarnemen. En,
0: bedoel je Trump of Netanyahu? Want
1: die ontlopen elkaar niet veel. Nee.
0: Of Poetin toch?
1: Nou, maar het feit natuurlijk dat die meneer uit de Verenigde Staten toch echt...
0: Ja, en ik kan me voorstellen hoor, dat je als gewone burger denkt... van ja, maar dat is zo ver weg, wat voor invloed heb ik daarop? Maar toch, alles... De hele maatschappij die we hebben, die komt voort uit bepaalde ideeën. We hadden het net over die logica van het verdienmodel. Die volgen wij in Nederland ook tot in extreme. Dat we denken van, hey, kunnen we ergens geld mee verdienen? Dan doen we dat. Of het nou goed is voor de rest van de maatschappij of niet. En als we ergens geen geld mee kunnen verdienen, dan doen we het niet. Ondanks dat het, ja. Of we doen het niet, we houden het niet vol, of we doen het niet met genoeg inzet.
2: Ja, en we zien daar de waarde niet van in. Het is alleen, zeg maar, de geldelijke waarde wordt heel erg gezien... maar niet de andere waarde, de menselijke waarde.
0: We meten per ongeluk, stom, hoe stom kan het zijn... we meten in de geldelijke waarde. Nou, wanneer wordt iets geld waard als het zeldzaam is? Ja. Dus neem nou bijvoorbeeld, nou dat is heel toepasselijk hier in Dordrecht... neem nou water.
2: Ja.
0: Zolang er genoeg oppervlaktewater is, zoet water is... waar geen PFAS in zit, dan is water... vrijwel gratis, want dan kost het niet veel moeite... om te zorgen dat je drinkbaar water hebt. Zodra het zeldzaam wordt, dan ga je er geld mee verdienen. En ons systeem dat meet of onze maatschappij goed gaat... aan de hand hoeveelheid geld er je mee kan verdienen.
1: Goed. Geld en oorlog heeft natuurlijk ook met elkaar te maken.
0: Zeker.
1: Jullie pretenderen zeg maar de aandacht voor de vrede te vragen. Mm-hmm. Koester inderdaad dat vrede toch wel een heel groot goed is. En dat we onvoldoende beseffen, ook al is het ver weg... dat er weinig vrede in de wereld is op dit moment. Daar willen jullie de aandacht voor vragen. Hoe ga je dat doen?
0: Nou, we hebben een heel programma. Vandaag gaan we dus vanaf 12 uur gaan we een wandeling maken. Dwars door de binnenstad. En die eindigt dan in de kloostertuin. Daar hebben we nog even een picknick. Het doel is verbinding, vooral sowieso van de Pax Ambassade van Vrede. En dan het ontwikkelen van ideeën, het verspreiden van ideeën... dat volgt dan daaruit voort. Ja. Dat komt dan daaruit voort.
1: Maar nu ga je wandelen straks, hè? Een mars, hè? Hoe heet het eigenlijk? Heeft het een wandeling? Wat is het?
0: Ja, maakt mij niet uit hoe je het noemt.
1: Ik weet niet hoe jullie door de stad marcheren. Of dat je gewoon lekker slenteren en hoe je aandacht gaat vragen.
0: Nou, we doen ongeveer bijna 2 uur over 2 kilometer. Dus dat is niet bepaald rennen. En we stoppen op verschillende plekken. We stoppen even in het... ik vergeet altijd of het nou de Maarten Arendshof is... of de Arend Maartenshof. Daar raak ik altijd van in de war. Dus daar gaan we even staan. Omdat dat, dat is toch ook wel... Het is een hele vreedzame plek. Maar tegelijkertijd als je bedenkt waarom die plek is ontstaan... ja, toch ook weer veel met geweld te maken. Daarna gaan we bij de Mevlana Moskee... omdat vaak wordt gezegd van nou, de oorlog komt voort uit mensen die qua religie iets heel erg proberen op te dringen. Nou, daar zijn wij het absoluut niet mee eens. Het wordt vaak als excuus gebruikt.
1: Goed, maar dat weten we al sinds de tijd van de kruisvaarders, toch?
0: Ja, nou, maar we vergeten het ook steeds weer. Er zijn een paar politieke partijen nu die heel erg groot zijn... en die zeggen van alles ligt aan de islam.
1: Zeg je daarmee ook van, toch is het een klein beetje politiek getint deze mars?
0: Nou, dat is een hele goeie, want vanochtend zat ik nog even mijn tekst aan te scherpen... En toen dacht ik de hele tijd van, oh, ik wil het niet politiek maken. Oh, ik wil het niet politiek maken. Oh, ik wil het niet politiek maken. Maar je ontkomt er niet aan. Je ontkomt er bijna niet aan. Het is, alles is politiek.
1: Ja.
0: Ja, helaas wel. Kijk, de keuze om te zeggen van, hey, we meten of het goed gaat met ons land... aan de hand van hoeveel geld we verdienen... dat is op zich al een politieke keuze. Mm-hmm. En het gevolg daarvan is dat de oorlogsindustrie gigantisch is. Kijk, je kan zeggen van die oorlog die Amerika is begonnen tegen Iran, die lijken ze maar niet te winnen. Maar ik weet zeker dat de vriendjes van Trump hier heel veel plezier van hebben. Ja. Ook al wint Amerika als land die oorlog niet.
1: Goed, de waanzin.

0: van de oorlog, zeg ik altijd, hè?
1: Ik weet niet of jij dat altijd zegt.
0: Ja, nee, daar ben ik heel duidelijk in.
1: Ja.
0: Het is totaal waanzin, want uiteindelijk...
1: Maar dat is dus de logica van het verdienmodel. Vanuit het verdienmodel geredeneerd is het geen waanzin. En dat is akelig, dus daar moeten we mee stoppen. Goed. We moeten stoppen met te zeggen van... hey, de economie groeit, dus het gaat goed.
0: En daarmee ga je dus ook proberen de vrede meer te promoten... en laten zien hoe belangrijk het is. Ik zie hier zo diverse thema's. Interreligieuze gebedsdiensten. De kerken doen mee. Ik kijk even zo naar de kerk en dan denk ik... ik mis één belangrijke kerk. De grote kerk van Dordrecht. Die doet niet mee.
1: Ja, het fijne weet ik daar niet van. Want ik heb het contact niet met ze gehad. Maar ze zijn zeker gevraagd. En ik denk dat het gewoon een capaciteitsprobleem is geweest. Dat ze niet mee wilden doen. Maar
0: zoveel mensen kunnen niet in de kerk?
1: Ik heb geen idee. Gewoon geen organisatoren. We zijn ook maar een heel klein clubje. We zijn met 6-7 mensen. En dat is een flink programma wat je voor je ziet.
0: Ja.
1: Maar we zijn wel met een hele hoop verschillende organisaties. Dus een aantal kerken inderdaad. Maar ook het Humanistisch Verbond. Bond heeft zich aangesloten sinds een aantal maanden. Er is ook een islamitische stichting die met ons meedoet. Dus je kent Pax misschien oorspronkelijk van Pax Christi... Ja. En dat het christelijk is. Daar proberen we absoluut voorbij te komen.
0: Mm-hmm. Het is breder.
1: Ja, dat is. We zijn allemaal voor vrede en joh.
0: Goed.
1: Er is zoveel te doen.
0: In ieder geval, de aftrap is straks om 12:00 bij de Kunstkerk.
1: Ja, maar zal ik nog wat van die andere dingen.
0: Maar houd kort, want ik moet zo meteen doorschieten. Heel kort en beknopt.
1: Nou, Humanistisch Verbond Drechtsteden die heeft in Gorkum op zondagmiddag of zondagochtend een activiteit. Dan komt een vluchteling zijn verhaal vertellen, een Syrische vluchteling. Op maandagavond, dat is altijd zeer succesvol... dan hebben we zogenaamde dialoogtafels met vredesmaaltijd. Dat vind ik heel mooi, dat vindt plaats in de Wilhelminakerk. Maar dat wordt dus georganiseerd door die Islamitische Stichting Open Haard. Nou, op dinsdagavond ook weer heel mooi... een interreligieuze gebedsdienst. Ook weer vanuit allerlei verschillende geloofsgemeenschappen. Dan woensdagmiddag is mijn thema. Dat is diep democratische vrede. Het is heel bijzonder dat er heel veel aandacht wordt besteed... aan de kracht van democratie om vrede te bewaren. Maar dat wordt nauwelijks onderzocht... en het wordt al helemaal niet verspreid.
0: Maar dan moeten ze woensdag... En waar hou je dat?
1: Dat is in de Remonstrantse Kerk.
0: Okay.
1: En we doen nog veel meer.
0: Ja, ongetwijfeld. Maar we moeten nu echt naar een afronding komen. 12:00 is in ieder geval de Vredesmars. Start bij de Kunstkerk. Mensen die dit gehoord hebben denken van... nou, ik ga Silo de Wit niet verder uitluisteren... maar ik zorg om 12:00 bij de Kunstkerk. Nou, ga daarheen. Vrede, groot goed, moeten we koesteren. En vrede, daar mag best wel wat energie in gestopt worden. En elke druppel is een druppel, hè?
1: Zeker, ja.
0: Goed. Dank David Klein, succes in ieder geval deze week. Dank Ilse Donkelaar voor het verhaal. Spontaan kwamen jullie tot een dialoog hier.
2: Ja, mooi,
0: ja, dat was op zich wel interessant. Ja. Hans van inbreng ook nog onverwachts vanuit zijn onderwijsachtergrond. En Hans heeft weer wat klaarstaan.

0: Ja, vele lazen zullen de eerste zijn. Het is altijd de hoop die men heeft wanneer het niet goed gaat. En dat is denk ik ook wel van toepassing op FC Dordrecht. Goedemorgen, Corrado Franke. Het gaat niet goed.
1: Nee, dat is mocht je op een of andere manier je teletekstpagina omgekeerd hebben, om welke reden dan ook, dan zie je dat FC Dordrecht bovenaan staat. Maar ja, dan lees je FC Dordrecht ook op zijn kop, dus als ze daar laatst, na een vrij troosteloze avond op bezoek bij Top Os vrijdagavond, waar een 3-0 nederlaag werd geleden. FC Dordrecht flirtte de afgelopen weken al een beetje met de ondergrens, maar die is dus nu, op meerdere manieren ook wel echt bereikt. Want ja, je hoopt op bezoek bij de hekkensluiter wat te kunnen laten zien. Om gelijk met een driepunter ook die plekken wel weer eventjes achter je te laten. En na een tel of 195, als ik het goed zeg, lag de eerste er al in. En beter werd het niet bij FC Dordrecht, dat bijna de hele tweede helft met een man meer speelde naar een rode kaart voor een top-os-verdediger. Scoren is iets dat echt te veel gevraagd was en werd voor een inspiratieloos, droevig en spitsloos FC Dordrecht.
0: Ja. Slaagt de trainer niet in om ze te inspireren?
1: Ja, je hebt een beetje pech met het feit dat de aanvoerder op de ene laatste dag van de transfer deadline is vertrokken richting naar Telstar. Dus dat is de pech die ook nog wel heeft. Maar verder is het qua kwaliteit. Is het ook allemaal niet zo? Dat is wel jammer. Gewoon net te mager, net te jong. En daardoor gaan ook de, wat toch wel de betere voetballers van de selectie zouden moeten zijn, die gaan dan ook een beetje mee in het mindere niveau van het hele team. En dan is het toch een hoopje armoede wat je te zien krijgt.
0: Ja, en niet echt bevorderlijk denk ik voor het zelfvertrouwen van de spelers.
1: Nee, totaal niet. Nee, dat is eeuwig zonde, denk ik. Want bij sommige jongens zit het er echt wel in, maar het lijkt nu ook gewoon een mentaal dingetje te zijn. Dat het echt enorm zoeken is naar punten, naar een overwinning om weer een beetje vertrouwen te krijgen. Maar dan wordt er een kans gemist en dan zie je ook echt gewoon aan hoe een speler er dan bij staat, hurkend op de grond, beide handen slaand tegen het kunstgras van Top Os.
0: Kortom.
1: Ja, dat het gewoon een mentaal ding geworden is.
0: Ja. Een beetje een soort drama queen scènes.
1: Zoiets, ja, daar lijkt het wel een beetje op. En de vooruitzichten zijn wat dat betreft ook niet al te positief. Want komende vrijdag komt Almere City op bezoek, de huidige nummer 2. En vrijdagavond met 1-0 te sterk voor Heracles Almelo. En nog steeds de nummer 1 van de keukenkampioendivisie. Ja, daarna de traditioneel lastige uitwedstrijd bij Den Bosch. En dan thuis tegen het ook wel aardig in vorm verkerende FC Emmen. In ieder geval er ongeveer anderhalve week rust aankomt op wedstrijdgebied voor FC Dordrecht. Maar de vooruitzichten zijn niet goed. De afgelopen wedstrijden waren niet goed. En een blik op de ranglijst, daar word je helemaal niet vrolijk van als Dordt supporter zijn.
0: Nee, ik hoor het al. En dat betekent, hoewel de Dordt supporters, die zijn toch wel een beetje wat gewend in het verleden. Hè? Ze laten de club niet zo gauw in de steek, de echte diehards.
1: Nee, de echte diehards niet. Er is natuurlijk nu wel een ook wat jongere, fanatiekere aanhang gekomen. Hè. De afgelopen seizoenen die echt wel ieder seizoen wel wat groeiden. En daar zie je nu ook wel van dat het allemaal niet zo is. Dus al bij al, wordt ook dat er niet veel beter op natuurlijk. De echte trouwe supporters, die blijven komen. Alleen, verder is het toch wel heel erg resultaatafhankelijk. En dan zie je bijvoorbeeld ook in de afgelopen thuiswedstrijden dat het qua publiek toch wel een beetje tegenvalt.
0: Goed. Volgende week is een thuiswedstrijd.
1: Ja, tegen Almere City dus thuis. Om 9:00 pas op vrijdagavond. Almere City dat in bloedvorm verkeert. Dan kan ik er voor Dordrecht een beetje hoop uithalen. Nou ja, misschien wel dat je dan echt helemaal niks te verliezen hebt, hè, tegen de huidige nummer 2 van de ranglijst. Ja. Aan de andere kant loop je weer tegen een vroege tegentreffer aan. Ja, dan gaat dat ook niet zomaar goed komen. Dus dat is het mindere deel van het vooruitzicht.
0: Nou, laten we volgende week even afwachten. Misschien gaat het meevallen.
1: Misschien, ja. Misschien wel. Je hebt misschien een verwachting van... Oh, Almere gaat over Dordrecht heen walsen. Maar ja, als FC Dordrecht misschien wat verdedigender gaat staan... en dan op de omschakeling hoopt... Ja, dan zit er misschien wel wat in. Of de standaard situaties. Maar het ontbreekt aan heel veel dingen momenteel bij FC Dordrecht. Lengte, ervaring, vertrouwen, geloof... en toch ook een beetje kwaliteit.
0: Ja. Dat klinkt eigenlijk heel serieus... Laten we het even zeggen van... ik heb er vertrouwen dat ze volgende week minimaal 1 puntje halen.
1: Nou, daar hou ik je aan. En dan kijken we volgende week
0: of dat daar komen we uitgekomen. Afgesproken. Ja, Corrado Franke. Goed weekend.
1: Hetzelfde. Doei.

0: Dave de Atema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam en de andere drie grote steden willen dat de overheid jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan dak- en thuislozen. Dat aantal neemt namelijk toe. Vaak gaat het ook om mensen met psychische of verslavingsproblemen. In Rotterdam zou het gaan om 9000 mensen zonder dak boven het hoofd. Dat aantal is in 4 jaar tijd met 25% toegenomen. Bijna 75% van hen komt uit Oost-Europese landen. In Rotterdam is de overlast van dak- en thuislozen het grootst rondom het Museumpark, de Nieuwe Binnenweg en de Agnische buurt. Een man uit Spijkenisse is opgepakt voor een babbeltruc bij een ouder echtpaar in Capelle. De twee hadden door dat ze werden opgelicht en belden de politie. De man en de vrouw van diep in de 70 werden zaterdag gebeld door iemand die beweerde dat hij of zij van de bank was. Die gaf aan dat de vrouw haar pincode moest vervangen, daar iemand van de bank zou langskomen om de pas op te komen halen. Het echtpaar was eerder wel eens bijna opgelicht met een babbeltruc, herkende het dus en belde opnieuw de politie. Toen de man aan de deur stond en een envelop aannam, werd hij aangehouden. In Canada heeft een gewapende man een synagoge overvallen. Hij raakte daarbij in een vuurgevecht met een agent die het Joodse gebedhuis bewaakte. Zowel de aanvaller als de agent raakten gewond. De verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agent zou aan de beterende hand zijn. In de synagoge kwamen meer dan 20 gelovigen bijeen om Yom Kippur te vieren. Dat is de heiligste dag van de Joodse kalender. Ze vertellen aan Canadese media dat de kogels door de ruiten kwamen en dat ze erg geschrokken zijn. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was de afname van tolerantie niet zichtbaar, zegt de hoofdonderzoeker.
1: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
0: Een van de oorzaken, influencers als Andrew Tate en politici die zich laat dunkend uitlaten over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het COC vindt dat social media platforms meer moeten controleren wat er allemaal op komt te staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wolkenvelden en droog, in de loop van de dag meer zon, het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen bewolkt, wel droog. In de loop van de dag af en toe wat zon, de middagtemperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
1: Drechtstad FM.
2: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
3: Dit is Studio De Wit, met in dit uur de hoofdgast.

0: welkom in het tweede uur van Studio De Wit. En dan hebben we hier als hoofdgast iemand die in de Dordtse politiek zeker bekend is en in de korenwereld ook bekend is, maar ook bekend is bij de Dordtse molen De Kijk of De Dijk. En dan hebben we het over oud-gemeenteraadslid Theo Oosterwijk-Rijk. En goedemorgen, Theo. Je komt net binnen, weer van een of andere koorrepetitie.
1: Ja, Ben. Trouwens, hartstikke leuk dat ik hier weer mag aanschuiven. Dat is hier altijd een genot om hier te zijn. Ja, inderdaad. We hadden vanochtend van de Merwes Oratoriumvereniging een extra repetitie. Want op 7 oktober, meen ik, hebben we ons concert. En dat zijn allemaal, dat zit in de Engelse stijl. Allemaal prachtige Engelse liederen. Dus daar kijken we naar uit. Maar het is nog even aanpoten.
0: Ja, het is jouw lust in je leven, hè?
1: Ja, ik ben. Ik zing graag. Ik ben laat begonnen, pas op mijn 50ste. Maar sindsdien heb ik het graag gedaan. Ja, ja. En ben nog steeds bezig.
0: Ja. Ja. Ja. Mooi om dat te horen. De politiek heb je vaarwel gezegd. Lange tijd was je het gezicht in de politiek in Dordrecht.
1: Nou, dat vind ik overdreven.
0: Ja, maar laat ik het zo zeggen. Voor mij was je, zeg maar, je hoorde bij het meubilair van de politiek. Ja.
1: Nou, in die zin zeker, want in mijn actieve periode vond ik het eigenlijk buiten de vergaderingen belangrijker dan binnen de vergaderingen. Want namelijk, je moet het in het werkveld, moet je je politieke horens uitsteken, ja, om input te krijgen.
0: Ja.
1: En dat is. Dat kon gelukkig voor een belangrijk deel door mijn tijdsgelegenheid. Want nogmaals, je moet weten wat er in de stad leeft.
0: Ja.
1: En dat hoor je niet in vergaderingen. Allemaal best interessant, maar eigenlijk gebeurt het daar minder dan in de stad zelf.
0: Ja. Nu ben je, nou, bijna, ja, je bent een halve eeuw werkzaam geweest, hè? Actief geweest in de politiek.
1: Nou, niet al die tijd.
0: Nee, maar goed, een tijdsperiode, tijdvak van een halve eeuw bestrijd jij. Ja. Je hebt nog met die roemruchtige ridder van Rappert, heb je ook nog ooit van doen gehad in Gorinchem? Wat daar kom je vandaan?
1: Ja, dat klopt. Ik werd in 1974... ging ik in Gorinchem de politiek in als lijsttrekker van het toen federatieve CDA. En in 1978 was ik inderdaad concurrent van Ridder van Rappard, want die startte daar zijn eigen nieuwe stadsbelang. En die kwam toen met de gemeenteraadsverkiezingen in één keer, in één klap met 4 zetels in de gemeenteraad.
0: Ja, en daarvoor was hij nog oud-burgemeester geweest,
1: ja,
0: hè? Of burgemeester geweest, ja.
1: Ja, maar die was al een paar jaar voor 74, ik denk in 72, moest hij aftreden. Dus dat was een beetje een woelige tijd. Maar ik heb hem dus op afstand dus meegemaakt als burgemeester. En vanaf 78 tot 82 als collega gemeenteraadslid.
0: Ja, het was ook een burgemeester die de kunstenaars uit zijn stad joeg, hè?
1: Sommigen wel.
0: Ja, die kwamen hier zeker wel halen.
1: Zeker verwer daar, geloof ik. Hè?
0: Ja, die kwam hier asiel zoeken in Dordrecht.
1: Ja,
0: kleurrijke man, maar ook geen makkelijke man. Een omstreden man was het.
1: Jazeker. Goed, dat heb je natuurlijk vaker van burgemeesters in oorlogstijd. Los even van zijn, ja, van zijn verdere karakter. Want hij was natuurlijk er eentje van de 18e, van de 19e eeuw. Maar wonder wel, kon ik goed met hem opschieten. Omdat we in die zin begrepen we elkaar wel een beetje.
0: Ja. Wat verbond jullie dan?
1: Toch een zekere onafhankelijkheid, denk ik. Ja, ik was toen al van mening dat je als raadslid je eigen positie moet innemen tegen een college, ongeacht.
0: Loyaal.
1: Ja, terwijl het was nog een monistisch stelsel. Maar ik durf te stellen dat het dualisme toen steviger was dan nu.
0: Ja, Ja, er is een verschil tussen toen en nu. Kijk je naar de politiek in de jaren 70 waarschijnlijk toch bruisender was.
1: Ja.
0: Dan wat tegenwoordig zien. Ja, waar ligt dat aan, denk jij? Tijdsbeeld natuurlijk, maar ook...
1: Tijdsbeeld speelt zeker een rol. Politieke veld was natuurlijk veel overzichtelijker. Want, nou ja, kijk maar naar allerlei fracties. En of dat nou Dordrecht is of rondom ons.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk zo, een en al versplintering. Dus van echt politiek bedrijven... Kom je al gauw in een soort van drijfzand terecht. Dus het krachtig politiek beleid voeren, dat wordt steeds moeilijker.
0: Ja, het is tegenwoordig de waan van de dag, althans hoe men het vindt. Daar wordt op gereageerd. Visie?
1: Visie. Ja, wat zei Rutte daar ook al te veel van? Je hebt visie, en dat kan je, maar dat staat heel voorzichtig omschreven. Politieke durf. Zeer matigjes.
0: Ja. Nu heb jij in Dordrecht. Hoe lang heb je in Gorinchem gezeten? In de raad?
1: Ik ben twee keer lijsttrekker geweest, maar ik ben toen ook die twee keer geen fractievoorzitter geworden. Want toen was het eigenlijk een soort wetmatigheid. Degene met financiën, die zou de fractievoorzitter worden. Nou, ik was geen financieel genie. Mijn belangstelling lag elders. En mijn collega, die was echt financieel onderlegd. Dus die werd dus fractievoorzitter. En daar heb ik nooit een probleem mee gehad. Want ook de tweede keer werd ik weer vrolijk lijsttrekker. Maar dat is de reden. Maar dat was ook dan ook een beetje de reden dat ik me toch wat vrijer voelde in mijn doen en laten. En die vrijheid, die kon ik me toen permitteren. Maar dat zou nu volstrekt ondenkbaar zijn.
0: Ja, maar wat denk je dan aan die vrijheid? Dat je een soort autonoom standpunt kon innemen?
1: Ja, je kon veel naar voren brengen. Waarbij eigenlijk het minder aan de orde was. En het ging dan vaak over initiatieven die niet in een programma waren vastgelegd. Dus er waren nog wat blinde vlekjes waarbij je dus initiatieven kon tonen. Met ideeën voor de stad.
0: Ja. Kijk, als je nu zo terugkijkt. Hè, je hebt de politiek in zijn ontwikkeling in de jaren meegemaakt. Ik kan me zelfs nog herinneren dat toen je 50 jaar lid was van 50 jaar, dat je zelfs van de huidige fractievoorzitter van de CDA nog een felicitatie kreeg.
1: Ja, dat was mijn vrouw.
0: Je vrouw?
1: Ja. Ja, want ik kreeg die eer niet. Want ik was niet onafgebroken 50 jaar lid.
0: Ja. Je hebt gespijbeld.
1: Ik heb een paar keer gespijbeld, ja. Dat klopt, in de 90 jaren. Toen had ik wat problemen met de plaatselijke bestuur.
0: Ja.
1: En heb toen een paar keer het CDA even opzij gezet. Maar ik ben daarna weer lid geworden, hoor.
0: Ja. Het klinkt bijna als Eindje David.
1: Nou ja, goed, dat... Toen was het nog geen tijd voor Heintje Davids.
0: Nee. Ja. We gaan even afbreken met muziek, Theo. Ja. Dan pakken we de draad weer op. Hans, jij bent de man van de muziek. Wat heb jij voor plechters?
2: Nou ja, of plechters weet ik niet. Het is wel heel mooi. Althans, dat vind ik. We gaan luisteren naar Fields of Gold. En dit is van Eva Cassidy.

0: inderdaad. Fields of Gold van Eva Cassidy. Het is een oorspronkelijk nummer van The Sting. Of van Sting, moet ik zeggen.
1: Volgens mij is het andersom.
0: Het nummer is van Sting.
1: Nou goed, deze discussie voeren we nog, maar niet nu.
0: Nee, het nummer is van Sting. Het is gecoverd door haar, maar het is van haar, haar versie vind ik mooier dan die van Sting zelf.
1: Daar zijn we het in ieder geval over eens.
0: Goed, nou Hans, ga maar verder. In gesprek met Theo Oostenrijk. En dus ik ben eigenlijk in gesprek met een man, zeg maar een halve eeuw gemeentepolitiek. Eerst in Gorinchem, later in Dordrecht. En ja, die heeft wel het een en ander zien veranderen in de gemeentepolitiek. Hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze dit. Je bent begonnen in een roerige periode, jaren 70 in Gorinchem. Daar hebben we het net over gehad. Daar gebeurde ook van alles. Daar werden kunstenaars werden verbannen, et cetera. Asiel gevonden in Dordrecht, nooit een probleem geweest in Dordrecht?
2: Ja, je zei kunstenaars werden verbannen. Dat was natuurlijk nog in de periode van Rappard.
0: Ja.
2: Maar Gorinchem heeft al die jaren veel aan kunst gedaan. Ik noem maar even het Symposium 75. Dat heeft nog eigenlijk nog steeds de naweeën van de meer dan landelijke bekendheid van toen.
0: Ja.
2: De vele beelden die je daar nog steeds ziet van toen. Hele Abdekkers. Er zijn hele bekende kunstenaars waar je nog steeds in Gorinchem de producten van zie.
0: Ja.
2: Wat dat betreft kon ik me wel vinden in de advertentie van in de Volkskrant, pagina groot, van jongens, waar is de aandacht voor kunst gebleven? En wat dat betreft, heeft dat hier in Dordrecht weinig aandacht.
0: Ja, nou, we krijgen misschien een standbeeld, hè, met een blauwbeeld hoor, gewoon Kees Budding.
2: Maar als ik nou ook in landelijke programma's, waarin dus kunst, vooral Avro Trost, doet er veel aan om kunst in beeld te krijgen. Ik heb het eigenlijk wel een beetje gehad met die traditionele beeldjes. Die Willem van Oranje kwestie. Maar moderne kunst, ja, daarvoor moet je naar Papendrecht en naar Zwijndrecht.
0: Ja. Ja, en dan hebben we het over de Noordoevers. En Papendrecht heeft natuurlijk ook zijn beelden.
2: Ja, dat zit allemaal. Ja, allemaal bij de Drechtoevers. De club, daar zijn we al jarenlang ook donateur van.
0: Ja, maar we hebben hier toch een aantal bekende beeldende kunstenaars gehad.
2: Ja, maar waar zie je nog hedendaagse kunst in Dordrecht? De laatste 10 jaar?
0: Ja, zijn we een beetje ingekakt hier?
2: Ja, maar het begint bij politieke belangstelling. Daar had als laatste, vind ik, Piet Fleking nog nadrukkelijk aandacht voor.
0: Ja.
2: Je kan alles van hem zeggen, maar hij had wat met kunst.
0: Jazeker, het had ons bijna een gat opgeleverd in de brug.
2: Ja, nou goed, daar praten we even niet om, want het is de vraag of dat kunst is. Maar het moet bij de top van een gemeentebestuur moet kunst in het lijf zitten.
0: Ja, kunst en cultuur.
2: Kunst en cultuur.
0: Ja.
2: En als dat niet het geval is, ja, dan wordt het stroperig.
0: Ja, dan drijven we nog steeds op krachten zoals Ton de Lamar. Maar al die mensen uit die al heel lange geschiedenis hebben in de stad.
2: Ja.
0: Die nog steeds een warm hart aan de kunst toedragen. Maar bestuurlijk gezien, weer tegenvallen.
2: Ja, dat klopt. Je ziet ook het langzame traject van Hanneke. Dat is ook zo'n fenomeen. Het bestuurlijk doorpakken, dat zie ik onvoldoende.
0: Ja, kenmerkend een beetje. Andere onderdelen mis je ook wel het doorpakken.
2: Nou ja, we hebben het natuurlijk gezien in de hele ruimtelijke ontwikkeling. En ik snap best dat het lastig is om projecten te ontwikkelen. Maar We hebben het wel eens in een vorige periode gehad over we zouden eigenlijk een stadsbouwmeester moeten hebben. Nou, die is er natuurlijk nooit gekomen.
0: Nee.
2: Om als aanjager te fungeren op de hele ruimtelijke ontwikkeling. Nou ja, dus dan zie je ook het aanjagen zie je niet gebeuren.
0: Ja, maar gewoon in alle eerlijkheid, Theo. Ik bedoel, we doen een hele hoop dingen. Dordrecht Marketing, even, in ieder geval in Dordrecht begint het, hè? Marketing slogan.
2: Maar dat zit natuurlijk heel erg, wel tenminste naar mijn smaak, geënt op het leuke dingen doen. Ik zou maar zeggen, VVD-beleid, feesten en partijen.
0: Het VVD, Dordtse VVD-beleid, feesten en partijen.
2: Ja, ja, zoiets.
0: Ja. Wie deed de kunst dan? Peter Verdort?
2: Nou ja, ik zeg, toen zat het qua belangstelling nog wel bij Piet Sleking.
0: Ja.
2: Maar daarna is het toch in belangrijke mate. Ja, een wethouder had het in zijn portefeuille.
0: Ja, ja, als bijproduct.
2: Nou ja, bij gelegenheden was hij dan aanwezig. Maar kwestie van een nek uitsteken.
0: Nee. Eigenlijk zeg je, ik vat samen, dan doe ik het niet goed, dan mag je dat ook zeggen. Eigenlijk is kunst heeft een bijrol. Het is een soort appendix.
2: Ja.
0: Dat wormvormig aanhangsel dat af en toe ook inderdaad even de aandacht ook moet hebben. Veel aandacht voor pret en gezelligheid in de stad. Ja.
2: En ik zeg niet dat er iets mis mee is, maar het is niet het is niet het hele verhaal waar laten we zeggen, wat voor Dordtenaren belangrijk is.
0: Ja, we hebben het Dordrechts Museum natuurlijk, waar altijd wel mooie tentoonstellingen zijn. En dan zie je altijd de politiek ook wel verschijnen. Hè? Hoe mooi het is, een tentoonstelling. Hapje, drankje, mooie rondleiding, vaak hele mooie tentoonstellingen. Geen kritiek daarop. Maar verder zie je ze eigenlijk niet. We hadden natuurlijk wel ook een oud raadslid, Kitty Kruger, die altijd wel voor de cultuur ging.
2: Ja, zonder meer. En dat is natuurlijk. Ik denk dat die zo'n beetje de belangrijkste exponent was om in ieder geval aandacht te vragen voor allerlei cultuuruitingen. En dat is weg.
0: Ja, ja. Deze raad heeft zich nog niet geprofileerd. Zeg maar van, nou, die staat daarvoor en die staat daarvoor.
2: Ik heb het er niet kunnen ontdekken.
0: Nee. Ook niet binnen je eigen oude partij, oude fractie? Het CDA.
2: Die is er wel.
0: Ja, dit is fractie, is dat weet ik. Ze zijn gekozen. Ja,
2: nee, maar kijk, nou komen we natuurlijk op een ander aspect terecht. Van het zijn van raadslid. Veel raadsleden hebben een behoorlijke baan.
0: Uh-huh.
2: En dan nog meer activiteiten uitoefenen dan het vergadercircuit. Dat is maar weinigen gegeven.
0: Je bent stadsvertegenwoordiger.
2: Ja.
0: Je bent niet alleen een toetser, je moet toch ook met de stad bezig zijn. Dan kun je wel zeggen van ja, ik heb een druk gedaan, kan daardoor niet. Of je kan bijvoorbeeld de VSP verwijten. Ze zijn toch gepensioneerden, kunnen de hele dag op straat rondlopen. Ja. Dat verwijt heb ik gehoord van nota bene uit jouw oude fractie. Ik denk van ja, dat vind ik te goedkoop. Want er zijn fracties, partijen die echt wel de straat op gaan. Maar weinig die echt de haarvaten van de Dordtse samenleving uitdragen. Het is meer van wat er aangedragen wordt door het college of wat ze toevallig in de krant gelezen hebben. Dan gaan ze het bespreekbaar maken.
2: Ja.
0: Daar blijft het bij.
2: Nou ja, en natuurlijk het aankaarten van wat dan plotsklaps in de pers is verschenen.
0: Dat bedoel ik,
2: ja. Ja, dan krijg je het bekende vragenuurtje.
0: Ja.
2: Waarin dan eigenlijk min of meer naar de bekende weg wordt gevraagd. Want de vraag stellen is dat je het antwoord al weet.
0: Ja, maar weet je, dat, laten we eerlijk zijn, dat vragenuurtje is wel leuk bedacht. Maar het haalt wel alle dynamiek weg. Want A, de vragen die krijgt de portefeuillehouder al van tevoren. Dus het antwoord heeft hij al helemaal voorbereid.
2: Ja.
0: Er zit niet iets van, zeg maar, die dynamiek in. Ja, het is allemaal keurig.
2: Ja, het is keurig. Ja, ja, het is keurig.
0: Vindt niet te keurig?
2: Nou, maar dan moet je... In de huidige setting kan je niks anders verwachten.
0: Nee.
2: Dus dan zou je dus wat dat betreft een heel andere opzet moeten hebben. Waarbij je natuurlijk en dan kom je weer op dat dualisme terecht... Mm-hmm. Veel scherper de ander kan bevragen.
0: Ja.
2: Ik volg via social media ook nog wat er nu gaande is in Amerika. Hoe dan die ministers van Trump worden ondervraagd. Nou, dat gaat vlijmscherp, hoor.
0: Ja, maar ze komen er altijd onderuit.
2: Ja, omdat

0: Maar hoe op dit moment de waarheid heel relatief is geworden.
1: Is dit nog wel?
0: Nou ja, goed, ik zeg, hij is heel relatief geworden. Dus dat ik historisch kunnen dat misschien beter beoordelen, maar zo erg als het nu is, is het denk ik in het verleden niet geweest.
1: Nee,
0: het is, zo breed in ieder geval.
1: Het lijkt bijna op een faillissement van de Amerikaanse politiek.
0: Ja. Ja, en hopelijk is dat binnen een paar jaren iets verminderd.
1: Ja. Hoop doet leven.
0: Maar goed, dat was de Amerikaanse politiek.
1: Ja, maar datzelfde geldt natuurlijk ook de Nederlandse politiek. En kijk wat in de Tweede Kamer gebeurt.
0: Ja. Het blijft een kwestie van, ik bijna zeggen, elkaar uitsluiten.
1: Ja.
0: En wat dat betreft wordt het razend interessant wat er nu in Den Haag uiteindelijk uit gaat komen.
1: Ja.
0: Maar dus in dat opzicht is dit experiment wel, kan het leerzaam zijn of het werkt.
1: En dan heb je het over het minderheidskabinet. Hè?
0: Dan heb je het over het minderheidskabinet. Of het gaat aan onderling wantrouwen te gronden.
1: Ja. Voorstander van dan weer nieuwe verkiezingen? Of moeten we gewoon maar zeggen van één keer in de vier jaar wordt er gekozen. En gaat het mis, dan moet je maar weer met de Kamer met elkaar uit zien te komen. In plaats van verkiezingen weer uit te schrijven.
0: Dat item is eigenlijk jarenlang niet aan de orde geweest. Maar het is wel een denkbaar punt om. En het wordt niet voor niks ook hier en daar te bedden gebracht. Van jongens, zadel de kiezer daar niet telkens mee op. Regel het zelf.
1: Ja. We gaan even onderbreken met muziek. En dan ga ik even met jou terug het verleden in. Oh.
2: Ja, ik heb dit keer in het kader van dit gesprek iets klassieks uitgekozen.
0: Oh.
2: Het is kort, het is ook vrolijk. We hebben het over een stukje van Antonio Vivaldi. Concert voor twee violen in grote terts.

0: dat... dat is, laten we zeggen, ik ben meer een fan van koormuziek. Maar ja. dit soort vrolijkheid, dat vind ik prima.
1: Ja, nou goed, dan hebben we een vrolijke ochtend bezorgd. Ja. Ja. De politiek, je bent er langer geweest. Ja, je kijkt nu vanaf de zijkant. Hè. Je gezondheidszorg heb je in een moeilijke periode. Maar je bent gelukkig weer helemaal opgekrabbeld.
0: Niet, helemaal, niet helemaal, maar ik kan gelukkig weer een aantal dingen doen... Die een jaar geleden volstrekt niet mogelijk waren.
1: Nee, zingen is geen belemmering.
0: Nee.
1: En dat is denk ik voor jou heel belangrijk.
0: Ja, en sportief probeer ik ook weer een balletje te slaan op de tennisbaan. Dus gelukkig, het gaat de goede kant op.
1: Nou, dus ik vond het goed om dat te horen. En ja, toch, ga even mijmeren. Je hebt natuurlijk toch een lange tijd heb je bij de Raad meegelopen. Je hebt natuurlijk verschillende partijen meegemaakt. Wat waren voor jou de kleurrijke mensen in de politiek die jij meegemaakt hebt?
0: Nou ja, kleurrijk was... Ik heb hem al eerder genoemd. Ongetwijfeld Piet Sleking.
1: Ja.
0: Zat natuurlijk toen zeker in een... En dan heb ik het over 14... nee, dan heb ik het over 1822 in die buurt.
1: Ja.
0: Machtspositie natuurlijk, hè. Maar ik denk ook met veel genoegen terug aan raadszitters als Paul Tibos.
1: Van D66.
0: Van D66. Daar heb ik altijd zeer veel bewondering voor gehad. Was ook een van de raadsleden, weinige raadsleden... die ook wat dat betreft dat door zijn raadslidmaatschap korter ging werken... Om wat dat betreft die uren ook in te zetten voor de Dordtse politiek. Dat zouden meer mensen moeten doen. Want
1: is toch een regeling dat je als je raadslid werk gaat doen... dat je compensatie van je werk kan krijgen, of niet?
0: Jawel, maar...
1: In tijd.
0: Nou ja, dat weet ik niet, maar... Je kan, laten we zeggen, de eigen beslissing om gewoon korter te gaan werken.
1: Mm-hmm.
0: En als het ware dus ook in dat opzicht financieel in te leveren.
1: Ja.
0: En dat kon je qua inkomen, want dat, de vergoeding voor je raadslidmaatschap is vind ik best royaal.
1: Ja.
0: Ik zie niet veel raadsleden dat doen. Om wat dat betreft, wat we net hebben, om die tijd... die je dan als het ware koopt in te zetten voor je politieke werkzaamheden... oftewel het aanwezig zijn alom in plekken in de stad.
1: Daarmee eigenlijk in één klap zeg, de motivatie van mensen... die zeggen van ja, ik heb ook nog een drukke baan... en ik moet raadswerk er ook nog bij doen.
0: Ja, en dat, dat is heel verwonderlijk. En de... Betreffende personen zullen dat nooit zeggen, maar het erbij doen met alle inzet die ze dan nog wel hebben. Ik bedoel, ik heb het dan niet over de inzet die dan nog aan de orde is, maar elk uur is er één.
1: Mm-hmm.
0: Dus hoe minder uren je daadwerkelijk met de politiek bezig kunt zijn, dat komt tot uiting dat je dus ook niet de gelegenheid hebt om je echt... Je had het over de vaargaten, mm-hmm. de haarvaten in de Dordtse samenleving. Daarmee bezig te zijn.
1: Ja. Ik hoor het vaak genoeg. Politiek doe je niet 5 dagen per week. Dat is eigenlijk toch, ja, net als bestuurdersfunctie. Dat is 7x24 eigenlijk.
0: En dan zie je het verschil tussen raadsleden die dat virus hebben en die dat niet hebben.
1: Ja, dat merk je ook zelf aan de bevlogenheid waar ze mee in de raad bezig zijn. En voor de raad.
0: Ja. En voor de raad, ja. Ja, kijk, in de raad...
1: Dan moet je soms, als er een gemeenteraadsvergadering... kan alleen de fractievoorzitter woordvoeren.
0: Ja.
1: En de rest moet de mond houden.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval, zo is de rol.
1: Dat had jij natuurlijk ook wel eens, dat je gewoon daar zat... en je moest je mond houden.
0: Ja, maar dat... op zich begrijp ik dat soort spelregels... want anders wordt het wel een lastige.
1: Ja, dat was niet lastig voor je. Want jij bent ook iemand die wel, als je iets vindt, althans zo heb ik je dat ervaren, dan wil je ook het woord hebben.
0: Ja, maar dat en dan zeg ik van, dat moet je dus binnen je fractie maar bediscussiëren hoe je daarmee omgaat. Maar ik snap dat er een zekere rolverdeling moet zijn in de raads en commissies. Ja. In commissievergaderingen heb je natuurlijk veel meer vrijheid. Want dan, als je de eerste woordvoerder bent van je fractie,
1: ja.
0: Dan, en zo stond ik wel bekend, dan roerde je wel.
1: Ja, want zo roerde jij ook rondom de fietsbrug hebben, oranje-wit.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Die werd zelfs de Oostenrijkbrug genoemd.
0: Ja, ja, ja, de brug bij Oranje. Ja, dat ja, dat zijn, daar kijk ik toch wel met genoeg op terug. Dat die kersen op de taart zijn. Dat je zegt van, nou, ik heb me daar op mijn manier mee bezig gehouden. En daar leer je ook van dat het soms ook net iets anders kan. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat.
1: Ja, het resultaat is er gekomen. Ja, ja. Uiteindelijk de fietsbrug om de fietsers te ontzien dat ze niet de gevaarlijke route hoeven te nemen. Ja. Geen last hebben van parkeren en auto's op die parkeerplaats.
0: Ja, nou, dat is... Dat ziet er nu heel goed uit.
1: Ja. Zijn er nog andere dingen waar je met plezier op terugkijkt? Die je voor elkaar gebokst hebt? Want jij wordt altijd heel minutieus, hè?
0: Ja, nou dat valt niet mee. Ik zeg het maar heel eerlijk. Dat valt niet mee. Omdat er natuurlijk ook, zeker in die tijd... was er toch een zekere mate van stilstand op allerlei terreinen. Je zal het zelf ook hebben ervaren. Je had aan de ene kant, ik zou zeggen, de suprematie van Beter voor Dordt.
1: Ja.
0: Maar dat was in hoge mate het continueren van wat er was. Ja, en dat heeft toch wel weer een beetje te maken met hoe zijn de spelregels binnen een collegevorming?
1: Ja.
0: Oftewel, hoe werkt nu feitelijk het dualisme? En wat zou je daar meer mee kunnen doen in het aanjagen van ideeën?
1: Ja.
0: We zien het nu ook in... ook in de ruimtelijke ontwikkeling. En dat vind ik ook wel een wat zorgelijk. Op architectonisch terrein. Het ontwikkelen van nieuwe projecten. Het is wel heel veel middelmaat.
1: Confectie?
0: Ja, maar ja, je hebt binnen confectie heb je natuurlijk ook kwaliteitsverschillen. Dus ik zeg niet dat het... Het is niet slecht, maar het is een...
1: Niet onderscheidend.
0: Het is niet onderscheidend. Ik heb daar ook, ook wel eens een keer balletjes over opgeworpen. Van, je ziet het op tal van terreinen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van projecten met een behoorlijke dosis vergroeningen. Wat er ook dat rare project wat er nu in Rotterdam staat te gebeuren. De grote projecten waarin in ieder geval torens met die dus, ik zou zeggen, behoorlijk vergroend zijn. Dat soort van vernieuwende architectuur.
1: Lef.
0: Dan heb je het toch over lef. En dan kom je weer terecht op het punt van wat is het de aanjaagfunctie vanuit de bestuurlijke sector.
1: Ja.
0: Want die kan er heel veel in betekenen. Nou, we zien het natuurlijk ook bij mij dichtbij op stadswerven. Kees Ties heeft er laatst ook alweer een stukje over geschreven.
1: Ik onderschrijf dat stukje van Kees Ties, hoor.
0: Het ziet er allemaal keurig uit. Het is netjes.
1: Braaf.
0: Maar het is zo steenachtig als ik weet niet zijn.
1: Ja, zonder meer. Ja. Het straalt geen echte dynamiek uit van een leven.
0: Nee.
1: Het is een soort resort. Waar men vergeten is
0: dat... Ja, en dat zou je nog kunnen opleuken of doorbreken... door op de punt waar oorspronkelijk...
1: Hanneke?
0: Hanneke zou komen, maar waar oorspronkelijk naast Hanneke nog een hele hoge appartementgebouw zou komen.
1: Ja.
0: Wat nu teruggegeven is door de ontwikkelaar aan de gemeente. En de wethouder die wil daar nog steeds wat mee. Ik zou zeggen, als je nu de kans zou hebben om daar een vergroende sfeerplek van te maken, maar dan heb je het weer over durf.
1: Ja.
0: Dan heb je het weer over durf.
1: Goed. Er zou best wat meer lef in de Dordtse politiek mogen komen. Die heeft gehad een visie.
0: Ja, ik denk niet dat je dat je wat dat betreft collegeleden kunt bekritiseren over het feit dat ze te veel lef hebben.
1: Goed. Nou, daar zijn we nu eigenlijk aan het einde van de uitzending gekomen. Ik vind dat ook een hele mooie afsluiting. Theo Oosterijk, het is in ieder geval. Ik vond het fijn om jou hier in de uitzending te hebben. Gelukkig kijk je nog steeds met een kritische bril, zoals de dingen zijn en gaan. Vroeger wist je daar altijd wel de aandacht voor in de gemeenteraad neer te zetten. En je nam ook de ruimte. In keurig Nederlands. Die tijd is voorbij. Maar ik denk tegelijkertijd van blijf alsjeblieft kritisch de samenleving volgen. En wat leg je maar af en toe daar je vingertje even op te steken.
0: Ik hoop dat nog graag de post te doen.
1: Ja, nou, dat hoop ik ook. Dat jij en Thea samen, in ieder geval je vrouw, dit nog lang blijven doen. Want jullie zijn ook toch wel een kleurrijk stel samen. Dit is Theo en Thea.
0: Ja.
1: Hey, Theo, geniet van het weekend en we gaan elkaar zeker nog spreken.
0: Dank je, het was leuk om hier te zijn.
1: Wederzijds.

0: Dave de Atema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam en de andere drie grote steden willen dat de overheid jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan dak- en thuislozen. Dat aantal neemt namelijk toe. Vaak gaat het ook om mensen met psychische of verslavingsproblemen. In Rotterdam zou het gaan om 9000 mensen zonder dak boven het hoofd. Dat aantal is in 4 jaar tijd met 25% toegenomen. Bijna 75% van hen komt uit Oost-Europese landen. In Rotterdam is de overlast van dak- en thuislozen het grootste rondom het Museumpark, de Nieuwe Binnenweg en de Agnische buurt. Een man uit Spijkenisse is opgepakt voor een babbeltruc bij een ouder echtpaar in Capelle. De twee hadden door dat ze werden opgelicht en belden de politie. De man en de vrouw van diep in de 70 werden zaterdag gebeld door iemand die beweerde dat hij of zij van de bank was. Die gaf aan dat de vrouw haar pincode moest vervangen, daar iemand van de bank zou langskomen om de pas op te komen halen. Het echtpaar was eerder wel eens bijna opgelicht met een babbeltruc, herkende het dus en belde opnieuw de politie. Toen de man aan de deur stond en een envelop aannam, werd hij aangehouden. In Canada heeft een gewapende man een synagoge overvallen. Hij raakte daarbij in een vuurgevecht met een agent die het Joodse gebedhuis bewaakte. Zowel de aanvaller als de agent raakten gewond. De verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agent zou aan de beterende hand zijn. In de synagoge kwamen meer dan 20 gelovigen bijeen om Yom Kippur te vieren. Dat is de heiligste dag van de Joodse kalender. Ze vertellen aan Canadese media dat kogels door de ruiten kwamen en dat ze erg geschrokken zijn. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was de afname van tolerantie niet zichtbaar, zegt de hoofdonderzoeker.
1: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
0: Een van de oorzaken, influencers als Andrew Tate en politici die zich laatdunkend uitlaten over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het COC vindt dat social media platforms meer moeten controleren wat er allemaal op komt te staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen bewolkt, wel droog. In de loop van de dag af en toe wat zon. De middagtemperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
1: Drechtstad FM.
2: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
3: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: en welkom in het derde uur van Studio De Wit. Iets wat vertraging, want de live was even uit de lucht. Maar we zijn er weer. En we gaan volgens het programma zouden we eerst nu met burgemeester Nanny Mol spreken over de anti-AZC-leuzen en hakenkruizen die op sommige plekken in Dordrecht gevonden werden. Maar die kunnen we op dit moment even nog niet te pakken krijgen. En nu gaan we met het volgende onderwerp alvast beginnen. En dan gaan we het hebben over chemoers, PFAS, een beschikkingsvergunning van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, de normen plas PFAS onder de chemische fabriek, maar ook er rondom. En daarvoor hebben we in ieder geval in de studio Anneke van Veen van de omwonenden, die in ieder geval daar werk van wil maken, sowieso over de PFAS van de reiniging in de regio. VVD-raadslid Janine Lammers, Rona Vink van Evides. En aan de telefoon krijgen we zometeen professor Jacob de Boer en toxicoloog en Kees van der Hel van Nul uit de Pijp. En ja, allemaal partijen die op een bepaalde manier betrokken zijn geraakt bij de verontreiniging. Ik weet niet of ik al iemand aan de telefoon heb.
1: Jazeker. Ja? Jacob de Boer hier.
0: Goedemorgen, Jacob de Boer.
1: Dag.
0: Ja. En we wachten nog even op de verbinding met Kees van der Hel, maar we kunnen er wel alvast gaan beginnen, denk ik. Voor de duidelijkheid vraag ik jullie even nog een keer zelf kort en krachtig voor te stellen, zodat de stemmen bij de luisteraars gelijk blijven hangen.
2: Oh, oké. Rone Vink, manager technologie en bronnen bij Evides, drinkwaterbedrijf.
3: Janine Lammens, raadslid van de Dordtse VVD.
4: Anneke van Veen, bezorgde omwonende en ook bestuurslid van de stichting PFAS Vrij, die strijdt voor de PFAS stop.
0: Ja, en Jacob de Boer, die heeft je al gehoord. Ja. Ja. En als het goed is, komt nu Kees van der Hel erin, begrijp ik uit. En als het goed is, hebben we nu Kees van der Hel van Nul uit de Pijp hier ook aan de lijn. Dag Kees van der Hel.
5: Dag Ben, goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is een internationale verbinding vandaag, want professor Jacob de Boer die is belt vanuit Italië, Kees van der Hel uit Zwitserland en de rest zit hier gewoon aan tafel in het Dordtse op het eiland van Dordrecht, vlakbij Chemoers notabene. Ja, welkom. Van de week werd duidelijk dat de PFAS-plas onder de Chemoersfabriek en rondom de Chemoersfabriek van een behoorlijke omvang was. Zo groot dat ze zeggen van ja, saneren, wat kun je saneren? Wat zijn nu echt de gevolgen die dit heeft? Want Evides die verzorgt het drinkwater. Heeft natuurlijk ook met deze problematiek te maken. We willen veilig water drinken. De politiek, wij zitten er bovenop. Maar wat kunnen we eigenlijk nog wel? En de omwonenden, wat kunnen we meer dan op dit moment het aanhangerig maken? En zeggen van, we gaan het in ieder geval procederen. Kijken of we daar een beweging kunnen krijgen. Meneer Jacob de Boer, u bent toxicoloog. U kunt inschatten, ik heb u de gegevens van de beschikking waar u op gebaseerd is, heb ik toegestuurd. Dus ik ben inhoudelijk op de hoogte van waar het om gaat. En Kees van Hel, je geniet van de Zwitserse kaas en schone lucht waarschijnlijk daar. Maar ook daar schijnen er ook weer PFAS-problematieken te zijn. Wat is jullie reactie van? Het lijkt wel, voor de buitenwacht in ieder geval, van is dit nog wat te beheersen? Ik ben met u, Jacob de Boer.
1: Ja. Nou ja, als je die beschikking leest, hè, dan staat er al heel gauw van, ja, we noemen het saneren, maar dat is het eigenlijk niet. En dat klopt als een bus, hè. Het is niet saneren. Het is eigenlijk beheren of beheersen op z'n best. Want je krijgt het er niet meer uit. Hè. Alles kan natuurlijk, hè, maar dat zou inderdaad een mega-operatie zijn. Het zit diep. Er zit, begrijp ik, of op zijn minst een kleilaag tussen. Het zit iets van 14 meter, geloof ik, als ik het allemaal snel heb kunnen lezen. Het is een heel verhaal natuurlijk. Het gaat om veel. He, het is niet een plasje, maar het is echt enorm veel. He. Er wordt gezegd, ik dacht zelf 1000 zwembaden of iets dergelijks. Nou ja, doet er niet toe. Het is een grote verontreiniging waar je eigenlijk erg je best zou moeten doen. Want dat is het grootste gevaar. Dat het dus niet op een plek komt waar drinkwater wordt gewonnen. He. En dat gaat men dus proberen. Men gaat het proberen tegen te houden. He. Of in ieder geval een deel van het grondwater af te pompen. Nou ja, kijk, als je er degene die daar bovenop wonen, 14 meter onder je, daar heb je er in feite niet veel mee te maken. Of helemaal niets eigenlijk. Maar het gaat dus naar mijn idee echt om het veiligstellen van het drinkwater. Nou, ik geloof niet dat je dus meteen als omwonende bang moet zijn dat het morgen in je drinkwater zit, maar er moet goed gemeten worden hoe dat beweegt daaronderin. Dat gaat allemaal niet erg snel, normaal gesproken. Hè. Het is grondwater. Maar men moet het dus goed in de gaten houden en ook goed evalueren na, ik weet niet, een jaar of in ieder geval het zal regelmatig moeten gebeuren. Van beweegt het? Waar gaat het heen? Wat zijn de risico's? Moeten we helemaal stoppen met drinkwaterwinning daar? Zou zomaar kunnen, denk ik. Hè? Maar dat zijn zaken waar het om gaat.
0: Ja, dan schiet ik gelijk door naar Rona Vink. Het wordt hier al heel duidelijk gezegd. Drinkwater kan in het geding komen. Maar hoe kijken we vanuit Evides hier tegenaan?
2: Ja, Evides zit met hun productielocatie zitten wij tegenover Gemoers. Maar het drinkwater wat wij hier produceren komt eigenlijk helemaal niet in contact met deze verontreiniging. Onze bron, zeg maar, is het grootste deel is eigenlijk Maaswater. En dat Maaswater wordt eigenlijk getransporteerd naar de productielocatie waar het wordt gezuiverd tot drinkwater. We hebben op deze locatie ook een deel grondwater, zeg maar, een grondwaterproductielocatie. En voor de grondwaterwinning, die ligt eigenlijk in Polder de Biesbos, dus buiten deze scope van die vlek. Ja. Het enige risico, en daar hebben wij dus ook een early warning systeem voor ingericht, samen met de gemeente, is de winning bij Jeugddorp. Maar op dit moment is zeg maar eigenlijk die winning ook niet in het geding. Omdat die verontreiniging eigenlijk nog enige honderden jaren, in ieder geval minimaal 120 jaar tot 500 jaar zeg maar afstand nog heeft tot aan die winning. Maar ja, juist daarom moet je eigenlijk met een monitoring systeem dat goed gaan in de gaten gaan houden. Omdat je niet exact weet waar die verontreinigingspluim zit. En dat moet je eigenlijk heel goed in kaart brengen.
0: Ja,
2: dus op dit moment, samenvattend, is eigenlijk het drinkwater wat hier geproduceerd wordt niet in contact met deze verontreiniging.
0: Nee. Ik begrijp ook, en dat Jacob de Boer had het er ook over. Ja, het zit zo ontzettend diep. Wat moeten we straks? Eigenlijk kun je niet zeggen, je kan de grond gaan saneren.
2: Nee, dat is heel complex. Dat zie je ook terug in dat raamsaneringsplan. En wat inderdaad Jacob ook goed aangeeft, het wordt beheerst.
0: Ja.
2: En dat beheersen betekent dat je eigenlijk water wat gewoon niet verontreinigd is, erin pompt om het aan de onderkant te beheersen. En water eruit pompt wat verontreinigd is. En dat moet je zuiveren. Nou, en dat zuiveren moet natuurlijk ook goed gebeuren. Want anders heb je weer vervolgens een lozing waar ook weer verontreinigd water in aanwezig is.
0: Ja, dan ga ik naar Anneke van Veen. Jij stak je vinger op.
4: Ja, ik stak mijn vinger op. Ja. Ik vind het. We wisten natuurlijk allemaal dat er een gifbel lag onder die fabriek. Maar dit is gewoon een gifmeer eigenlijk. Want ik heb het even uitgerekend. Dat zijn 35 voetbalvelden waar een flat op staat van 5 verdiepingen.
0: Ja, het is trouwens nog niet geclaimd uit Verenigde Staten, hè? Een naamgeving.
4: Maar het naamgevende gifmeertje. Dus het is, ja, we lachen erom, maar het is natuurlijk ongenadig triest. En dat overvalt zelfs mij dan iedere keer weer. Ik zit steeds dieper in het dossier en ik kom steeds meer rare dingen tegen. Maar inderdaad, het gaat over beheersen. Het gaat over het kijken dat het niet naar het volgende watervoerende pakket gaat. Hè? Want er wordt wel gezegd, we nemen aan dat het nog 100 jaar duurt voordat het daar is. Nou, er is één ding niet te voorspellen en dat is de natuur. Ik vind het zelf heel vreemd vroeger kan me nog herinneren dat mensen die een huis kochten en er zat een oude brandstoftank in, dan moest die eruit, hè? Die moest gesaneerd worden. En dit hebben we laten zitten. En nu zit hij tot 14, van 14 meter diep tot 29. Ja. Omdat we zo goed gewacht hebben, omdat het zo moeilijk was.
0: Mm-hmm.
4: Dus ja, ik vind dat echt onbestaanbaar eigenlijk. Dat er, hè, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, het is allemaal moeilijk omdat er een gebouw op staat. Ja, dat gebouw veroorzaakt het allemaal. Hè, want trouwens, we hebben het ook nog niet over het pakket boven die 14 meter. Want daar wordt ook nog naar gekeken, want daar zit ook enorme vervuiling in.
0: Ja.
4: Dus ik vind het zelf heel erg vreemd dat de wetgeving zo in elkaar zit. Hè, omdat het ook historische vervuiling is, heb ik dan gelezen. Dat je dat niet in goede staat hoeft te brengen. Maar dat je gewoon moet isoleren. Ja, dat hebben we heel goed hebben niet goed gedaan. Dat blijkt ook niet te werken. Hè. Daar lekt die bel ook. Hè. Hij verplaatst zich, hè. Dat is ook duidelijk. We kunnen het niet beheersen. Er zijn allerlei risico's aan. En toch gaan we weer op hetzelfde systeem verder proberen toch te isoleren. En toch met meten en onderzoeken. En denk, ja.
0: Ja.
4: Voor mij is het slechte heelmeester.
0: Ja,
4: stinkende wond, ja.
0: Ja, dat. Wat vindt u daarvan, Jacob de Boer?
1: Nou ja, er zijn wel een paar dingen over te zeggen. Ik snap de reactie wel. Aan de andere kant, een brandstoftank die vroeger weggehaald moest worden, zat pal onder een huis. Hè. We hebben natuurlijk ook allerlei dingen vroeger gehad. In woonwijken in Goudenrak en dergelijke, waar Shell een aantal vaten had liggen. Ja, dat zat er wel dicht onder. Maar daarmee praat ik natuurlijk dit helemaal niet goed. Ik bedoel, ja, je kunt ook gewoon zeggen, ja hoor eens, wie heeft dat allemaal vervuild? Zorg maar dat het helemaal weggaat. En we hebben het nog niet over kosten gehad. Dat zal misschien wel miljarden kosten, maar misschien moet dat wel. Hè? Zo kun je er natuurlijk ook tegenaan kijken. Mm-hmm. Maar iemand moet het wel betalen. En daar gaan we het misschien nog over hebben. Maar dat is wel een belangrijk aspect. Het is een vreselijk dure operatie. Maar wel voor iets waar op het ogenblik en ook echt niet in de naaste toekomst iemand last van heeft. Dus zo moet je hebben. Dus je kunt het van verschillende kanten bekijken. Als je keihard bent van de vervuiler betaald, ja, dan ruim het op. En dat kost dan zoveel.
0: Mm-hmm.
1: En dat, ja, zo kun je het ook benaderen. Hè? Dus het is een. Ik vind dat vind ik ook heel redelijk, eerlijk gezegd hoor. Maar het is dus niet zo dat je het even moet vergelijken met zoals bijvoorbeeld die verontreiniging vroeger in bij Goudenrag. Of wat was het, Lekkerkerk? Dat zat
6: Lekkerkerk,
1: allemaal
6: ja.
1: Hoger. Ja, dus daar is wel, wetenschappelijk is dat een, dat is een wel van een andere orde. Maar de grootte is wel, dat is wel enorm natuurlijk. Ja. Ja, dat is zeker.
0: Ik ga nog even naar Kees van Hel in Zwitserland helemaal. Kees, je hebt dit nu allemaal gehoord. Wat was jouw reactie toen je dit vernam?
5: Nou, Joop, die hield wel eens voor, alleen kalmte kan ons redden. Maar soms werkt dat even niet. In 2015 werd ons al verteld dat de PFOA-vervuiling onder controle was. Gemoer zei in 2016 dat het grondwater al 20 jaar lang succesvol onder controle werd gehouden. En nu, 11 jaar later, moet opnieuw worden onderzocht hoe groot de vervuiling precies is. Hoe zij zich verplaatst of het bestaande systeem wel goed werkt.
0: Ja.
5: Kom, dan kan je niet serieus volhouden dat er iets nieuws of iets urgents aan de hand is.
0: Nee, maar voor de luisteraars even, Kees. Wanneer jij zegt Joop, dan heb je het over Joop Keesmaat. Die samen met jou een van de eerste was die de actie richting PFAS opgestart heeft.
5: Ja, sorry.
0: Ja, jij zegt, en dat horen jullie ook, hè, van iedere keer wordt het lijkt maar een soort salami gebeuren. Hè. Je haalt er steeds een stukje af en dan is het nog steeds niet op. Je denkt gewoon van, nou, dan is dit, dus we hebben een uitzicht. Maar is er wel uitzicht, Jacob de Boer?
1: Nou ja, ik denk dat dat inderdaad een heel punt is. Maar nogmaals, ik zou eigenlijk ook nu even, misschien weet iemand dat, maar hoe gaat dit nu? De omgevingsdienst gaat dit doen. En waar gaan de kosten heen? Want ook dit is al een hele dure zaak. Als je het gaat saneren, als je het al zou proberen, is het enorm in wat betreft kosten. Maar ja, hoe is dat geregeld eigenlijk? Of gaat hier gewoon de gemeenschap erop draaien?
0: Nou, het is in principe wel zo dat de gemeente een kort geding met betrekking tot saneren gevolgd heeft. En dat daar maatregelen voor komen. Dat dus de gemeente stemt in met dit plan. Dat heeft de omgevingsdienst dus gedaan. Die beschikking is afgegeven. Maar ik heb ook de wethouder uitgenodigd om in dit gesprek deel te nemen. Maar die was verhinderd, vertelde hij mij.
1: Oh.
0: Dus dat laat ik me even in het midden. De omgevingsdienst die was ook uitgenodigd. En die hadden willen komen, maar gewoon de persoonlijke omstandigheden voor degene die het had de beschikking had opgesteld, kon die niet komen. Maar die spreek ik waarschijnlijk volgende week. Om dat in ieder geval toe te lichten. Ja.
1: Maar weet dus niemand nu op het ogenblik van wie dit allemaal gaat betalen. Want het zijn toch heel, ook, hè, je praat over hele lange tijden monitoren en dat soort dingen.
0: Ja, ik kijk even naar het gemeenteraadslid hier van de VVD.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, Janine Lammers, vlieg er eens in.
3: Dankjewel, Ben. Ja, er zijn natuurlijk rechtszaken en uitspraken geweest dat. Momenteel wordt natuurlijk de grond van de moestuinen, dat wordt betaald door geen moes.
0: Ja, dat klopt.
3: Dat wordt gedaan. DCMR is natuurlijk met. Ja, dat is anders. Maar dit komt net binnen, dus dan zijn er nog geen maatregelen om natuurlijk. En het ligt er ook al een tijdje, maar Maar DCMR is natuurlijk aan het is regelgeving aan het doen. En Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid is ook aan het meten. Dus momenteel steekt de politiek heel erg in nul uit de pijp het liefst. Dat heeft de rechter ook gezegd dat dat eigenlijk onder de 2 kilo uitstoot niet kan. Dus dat is al een probleem.
0: Maar dan zeg je nul uit de pijp.
3: Maar het schoonmaken, Geen Moers heeft dan dus die moestuinen toegezegd. En dat doen ze ook. Maar dit helemaal schoonmaken, het ligt onder de fabriek. Dus dan is heel erg lastig om het schoon te maken. En krijg je het schoon? Is het schoon te maken? Dat is ook weer de vraag, hè, omdat het zo diep ligt.
1: Er zijn eigenlijk twee vragen. Kun je het helemaal schoonmaken? Dat is de ideale oplossing. Dat zijn enorme kosten. Maar als we het gaan beheersen en nu dit besluit wat er ligt om er toch veel werk van te maken en het goed in de gaten houden voor misschien wel 100 jaar, hè, want daar praten we over. Wie betaalt dat dan?
3: Ik denk dat je het op dit moment moet beheersen. Dat je het gewoon. Als je het schoonmaken is nog geen goede techniek voor. Dus als je het beheerst, dat je het op zijn plek houdt.
4: Ik neem aan dat Geen Moer dat moet doen.
0: Geen Moers moet ervoor opdraaien.
4: Ja, zeker.
3: Dat is logisch.
0: Maar het is aan de politiek hoe ze er ook mee omgaan. Ik bedoel, als je kijkt inderdaad hoe voorzichtig de politiek over het algemeen is. Omdat dat uiteindelijk een geldverdiener is. Hoewel de belastingsgeld. We betalen ze niet, want dat gaat naar Zwitserland toe.
1: Allemaal naar Kees van der Helft. Ik ga het zo meteen even ophalen.
4: Maar het mogen natuurlijk ook duidelijk zijn dat alles wat je langer wacht alleen maar duurder wordt. Ja, dat vind ik ook een illusie om te denken van het is nu inmiddels zo duur. Ja, we hadden het inderdaad 10 jaar geleden gedaan.
3: Maar is er nu een oplossing om het schoon te krijgen? Kan je PFAS overal uitkrijgen? Verbranden de grond?
0: Verbranden, maar je zit met de grond. Dus je moest kijken over hoeveel kubieke meters je daar praat. Dat is gewoon niet te beheersen.
4: Er zijn natuurlijk genoeg plekken waar dat wel gebeurt. Ik bedoel, je hebt ook zandwinningen. Dat zijn ook enorm veel kubes, zeg maar. Dan wordt het gewoon op een bult gebracht. Dus je zou het zo naar de slufte kunnen brengen. Of er moet misschien, we hadden het net een beetje over, je zou een Nederlands depot moeten hebben voor deze ellende. Maar toen dachten we, misschien is Dordrecht dat al een beetje ziek.
0: De bewoners van Dordrecht moeten het eiland verlaten. Dan heb je een groot
4: gat. En een groot gat,
0: Maar het is natuurlijk te gek van woorden dat je zegt van, we weten wat er gebeurt. De politiek reageert er relatief gezien lauw op. De Dordtse gemeenteraad unaniem. Maar vervolgens zie je bij de provincie, daar verandert al een beetje de betrokkenheid. Tweede Kamer, er wordt met wat van het tumult wordt beleden. Dat zie je niet echt nog in daden. En dan wordt er gekeken weer naar internet. Daar heeft u het ook wel eens over gehad, Jacob, dat we elkaar spraken. Want het moet gewoon Europees aangepakt worden.
3: Daarom zijn wij ook naar de Tweede Kamer geweest om dat bij Erik Haverkort te doen. En dat het dan ook Europees is doorgepakt is. Ja. Dus we zijn vanuit Dordrecht zijn wij daar natuurlijk wel mee bezig.
2: Ja, maar ook vanuit Drinkwater, zeg maar, hebben wij ook al langer gepleit voor een verbod op PFAS. En niet als het in Europa heel lang gaat duren, dan moet je toch nationaal ook eens even gaan kijken. Wat valt er dan hier in Nederland te regelen qua verbod?
0: Wat kunnen we zelf doen? Wat zeg je daarvan, Jacob? De boer, moeten we dan, als het te lang duurt, zelf doen?
1: Ja, zeker. Dat vind ik ook. Hè. Dus, maar goed, PFAS is een wereldwijd probleem. Dus het is zelfs, het gaat nog verder dan Europa. Ja. We wachten allemaal met smart op wat er in Europa gebeurt. Ik ben er niet erg optimistisch over. Dus, en dan als er niks komt. Hè, maar dat gaat over een verbod. Maar waar het hier om gaat, dit regel je niet Europees. Dit is gewoon lokaal een groot probleem. Ja. Waarvan de financiën ook alleen al voor het beheersen, als je kijkt naar hoe lang dat gaat duren, echt de gemeentelijke financiën overstijgen, zou ik zeggen. Dan moet je zorgen dat de vervuiler betaalt.
4: Jacob, dit gaat echt Geen Moer betalen. Dat zal duidelijk zijn.
1: Maar goed, dat is dan alvast wat.
4: Ze staan nu ook aan de lat voor dit systeem. Niet werkende systemen, waarvan ze dan in 2023 melding hebben gedaan dat er iets niet goed was. En dan vervolgens duurt het ook weer bijna 3,5 jaar voordat het nu naar buiten komt. Ik vind het wel blij met de inzet van de omgevingsdienst, hoor, overigens.
0: Ja, maar het is niet zozeer nu een kritiek op de omgevingsdienst. Ik bedoel, de omgevingsdienst die geeft een beschikking af, althans zo is het in het hele verhaal maar duidelijk geworden, om het beheersbaar te maken en te houden. En de gemeente namens de gemeente Dordrecht, dat betekent namelijk dat het bestuur van de gemeente Dordrecht daar gewoon ook mee ingestemd heeft. En daarom heb ik het ook wel prettig gevonden als de wethouder hier ook in het tafel had gezeten.
2: Maar met het raamsaneringsplan en de beschikking is het natuurlijk wel zaak dat er doorgepakt wordt. Ja. Niet dat we gaan nog langer gaan wachten.
0: Gaan ze dat doen, denk je?
2: Nou ja, je moet daar zal de omgevingsdienst ook op moeten sturen. Er moet aanvullend onderzoek plaatsvinden, omdat er nog een deel van het gebied en de contouren van die verontreiniging zijn nog niet goed in beeld. Dus ja, tot waar moet je nou echt de pluim gaan beheersen?
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk wel zaak om goed in beeld te brengen, maar uiteindelijk zul je ook gelijk moeten starten met aanvullend, waar het wel goed in beeld is, al een plan te ontwikkelen. Oké, maar kunnen we hier dan nu al zeg maar de contouren wel goed beheersen van deze verontreiniging?
0: Ja, wat zal de rol van heeft van het drinkwater?
2: Nou ja, wij zitten met ons bedrijf tegenover Gemoers, dus wij hebben ook last van deze verontreiniging. We hebben een bekken, grote rug, wat niet inzetbaar is om daar in nood drinkwater van te maken.
0: Dat is eigenlijk al.
2: Dus dat is ook een probleem en daar hebben wij ook op geacteerd richting Gemoers.
0: Ja, en als je dat vergelijkt met de geluiden die ik in ieder geval gelezen en gehoord heb, inderdaad dat drinkwater ook mogelijk ook wel eens een probleem kan worden in zijn totaliteit.
2: Het drinkwater is heel vaak in het nieuws de afgelopen periode. Zowel in kwantitatieve zin, dus is er genoeg drinkwater, als ook in kwaliteitszin. Het heeft zeker de aandacht van de drinkwaterbedrijven. Er zijn heel veel uitdagingen op ons pad als het gaat over hoeveel stoffen er in het milieu zijn en aanwezig zijn. Ja.
3: Ja. Mag ik even vragen aan Jacob de Boer, wat vindt hij van het uitspoelen van de zwemplas in Dordrecht? Die is uitgespoeld in de Merwede. Vind je dat het beter beheerst kan worden allemaal? Of zeg je van nou, het moet wat de Gemoers altijd heeft gedaan, we flikkeren het in de rivier?
1: Ik heb dat niet helemaal gevolgd. Dus ik begrijp dat er de zaak is doorgepompt als het ware naar de rivier toe.
0: Het is een recreatieplas. In Dordrecht spakkelt.
1: Die plas ken ik, maar ik wist niet dat dat al gebeurd was of van zou gebeuren. Ja. Maar ja, weet je, dat is moeilijk voor mij om dat zo even te zeggen. Je moet er altijd aan rekenen, weet je wel, van hoeveel was het. Hè? Dus het is allemaal niet elegant. Hè? Dat is het in ieder geval. De andere vraag is, wat doe je er anders mee? Hè? Dus dat moet je wel even afwegen. Maar daar moet je echt aan rekenen. Van hoeveel was het? Ik zou niet helemaal in mijn hoofd zitten. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, dat is lekker makkelijk. Hè? Dus spoel maar door. Maar ja. Dus dat is een beetje moeilijk om echt inhoudelijk op te reageren, zo voor mij.
0: Nee, dat begrijp ik. Anneke van Veen, jij wil ook reageren.
4: Ja, nou, ik wil nog even zeggen dat, even aanvullend op wat Rona zegt, is het natuurlijk ook nog zo dat hele pakket, hè, want nu gaat het over pakket tussen 14 en 29 meter, dat het hele pakket erboven natuurlijk ook bekeken moet gaan worden. Dat gebeurt nu ook. Daar gaat DCMR mee bezig. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. De kraan moet gewoon dicht. En er moet gewoon sowieso geen nieuwe meer bij. Daarmee hebben we natuurlijk ook onze stichting opgericht, waar we nog steeds hopen dat mensen zich aanmelden.
0: Dat kunnen ze nog steeds doen. Org,
4: zeker. Ja. Want daar start het natuurlijk allemaal mee. Hè? Want je kunt wel opruimen terwijl de kraan open staat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed, ik probeer even het gesprek samen te vatten, want dan gaan we naar de afronding toe. Kees, in Zwitserland, heb je daar de belastingcent al geteld van Gemoers?
5: Nee. Ik kreeg gisteren wel een andere informatie dat ze hier ook een PFAS-probleem hebben. Dat er erg veel besmet eten en drinken is. En dat de overheid hier voorstelt om besmet voedsel en besmet drinken te mengen met een niet besmet materiaal. Zo lossen ze het hier op. Ik denk dat bijna iedere regering buigt voor de macht van de industrie.
0: Het is langzaam we zijn nog net niet aan Prozac toe, maar je zou bijna woorden
4: Prozac, daar zit PFAS in, Ben.
0: Ja. Ja.
4: Niet doen.
0: Ja. Maar zo luisterend in het geval, Evides die zegt heel duidelijk van, op dit moment is het geen gevaar voor de drinkwater, maar we zitten wel tegenover Gemoers en we hebben er degelijk last van, want een waterbekkenvoorziening kunnen we al niet gebruiken. Jacob de Boer, toxicoloog, die zegt van, hoor eens, het moet, het is bijna een mission impossible, het zit vrij diep, je moet het beheersbaar maken. En tegelijkertijd zeg je ook van, het is een heel groot ernstig probleem. En met name voor de jaren na ons. Die mensen hebben er ook mee te maken. Dus men zal continu metingen moeten blijven doen. Om te kijken hoe die waterplas zich onder de grond gaat verplaatsen. En verder. En eigenlijk zeg je ook van, we kunnen wel lang blijven kijken wat men internationaal gaat doen. Maar als er weinig beweging in zit, dan zullen we ook nationaal daar maatregelen moeten nemen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ik zou wel ook nog willen aanvullen van die, ik hoor nu steeds van die laag daarboven. Hè. Ja, houdt je hart vast natuurlijk. Hè. Maar dan denk ik, is daar nog niemand gekeken dan? Maar blijkbaar niet. Nee, maar dat is natuurlijk wel, dat is wel superbelangrijk natuurlijk ook. Dus dat moet ook als de wiedewaai gebeuren. Dat verbaast me nou weer dat dat niet gebeurd is. Maar dat is dan wel, hè, dan komt kom je wel dicht bij de mensen op een gegeven moment. En, dus wie weet wat daar nog zit.
0: Goed, die bovenlaag die moet zeker nu gemeten worden om daar zicht op te krijgen wat daar eventueel het effect van zou kunnen zijn. Ja. Alnieke Verveen, jij zegt van die kraan moet gewoon dicht, hè?
4: Nou ja, het gaat van incident naar incident. Hè. Het is een ongoing story. En wat ons betreft hoeft die fabriek niet weg als het gewoon niet vervuilt. Maar ja, ik vind ook zoiets dergelijks als het melden dan in 2023. Hè, terwijl inderdaad 10 jaar ervoor, zoals Kees vertelt, als er gezegd wordt, het is allemaal goed, zuur, ga maar slapen. Ja, al die incidenten, dat kan ook gewoon niet meer, vind ik.
0: Het is te veel.
4: Het is te veel en de kraan moet dicht. Ja. Dan houdt het ook op.
0: En dan de politiek zegt van wij willen, want Dordrecht staan we gewoon helemaal achter. Maar ja, tegelijkertijd, jullie kunnen ook gaan eisen.
3: Het probleem is dat geen moes gewoon geloosd heeft met vergunning. Ja. Dus als wij zeggen, je moet dicht. Ja. Zij hebben onder vergunning geloosd, dus dan moeten we ze uitkopen. Ja. En dat kan de gemeente Dordrecht gewoon
0: doen. Nee, goed, maar daar zit er misschien ook een rijksverantwoordelijkheid in. Maar goed, daar hebben we nog over.
4: Maar het is natuurlijk, vergunning is natuurlijk verleend onder niet volledige informatieverstrekking. Nee. Dus er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom het natuurlijk wel aan
0: te pakken. Juridisch gezien valt het even aan te pakken. Ik moet helaas afgeven, gepraat al in de Jacob de Boer, ik wens je nog een dank dat je in de uitzending bent gekomen. Ik wens je nog een prettig verblijf in een congres toe in Italië.
1: Kees,
0: jij ook probeer eens een Zwitsers kaasje. Kijk hoe dat smaakt.
5: Ik ga jouw pizza volgen. Zo best lukken.
0: Dan Rona, dank dat je hier de kant van Evelien hebt gelegd. En Janine, met jou gaan we zo even verder. En Anneke, dank voor je bijdrage. En dan gaan we nu even naar muziek van Hans. En dan gaan we kijken of Nanny Mol te bereiken is.

0: C-leuzen en hakenkruizen. Ja, die gesignaleerd waren in Dordrecht. En aan de telefoon heb ik burgemeester Nanning Mol. Net vers van de cursus dortologie, heb ik begrepen.
1: Absoluut.
0: Ja, goedemiddag.
1: Zeer interessant. Ja? En een mooie eerste bijeenkomst. En ook een prachtige eerste cursus gegeven door niemand minder dan Remy Balisteri. Over het ontstaan van Dordrecht. Dat was echt beren interessant. Dat kan ik echt iedereen aanraden.
0: Ja. Het is begonnen met bouwen aan de oevers. Hè? En zo naar elkaar toe. En Curiedrit, hè? Was de rivier.
1: Ja. Ja, en het is ook dat verhaal, dat om die ontstaansgeschiedenis, die hebben heel veel mensen niet op Netflix. Ik ook niet. Hè? Ik weet van alles, hè, over de eerste bijstatenvergadering en synode. En Johan de Wit, maar waar we nou echt vandaan komen, dat is toch wel weer interessant.
0: Ja, zonder meer. En hoe we tot als samenleving gegroeid zijn. En in onze huidige samenleving hebben we natuurlijk nog wel wat, schurende dingen. En dan heb ik het over van, we hebben een AZC waar we eigenlijk relatief weinig last mee te doen hebben gehad. We hebben het verhaal van het hek wat verbogen was. En we hebben de incident geweest met een steekpartij. Maar verder is het allemaal rustig. En toch worden er hakenkruizen, zijn er gesignaleerd, een aantal hakenkruizen geschilderd en anti-AZC-leuzen. Wat is uw reactie daarop?
1: Nou, in zijn aard zijn ze schandalig en verwerpelijk. Het zijn echt vreselijke teksten die zijn aangebracht. En die zijn direct verwijderd. We hebben ook aangifte gedaan.
0: Ja, u was even moeilijk verstaan, want de telefoon kraakt een beetje. Maar u had aangifte gedaan, heb ik begrepen?
1: Ik zal even herhalen. Kijk, de leuzen die zijn aangebracht, die zijn schandalig. Zeer verwerpelijk.
0: Ja.
1: En wij hebben ook direct aangifte gedaan bij de politie. Politie en het Openbaar Ministerie zijn bekend met de aard van de leuzen. En de leuzen zijn ook direct verwijderd.
0: Ja, ja, je kan zeggen van ja, wat kun je eraan doen? Ik denk dat je er niet veel aan kunt doen, hè? Dit soort illegale activiteiten.
1: Kijk, wij proberen te achterhalen wie de daders zijn.
0: Ja.
1: En dat heel belangrijk is. En het tweede is, en eigenlijk zei je dat zelf al, we hebben nu dit gehad, maar verder heb ik nog niet heel veel gezien of meegemaakt sinds bijvoorbeeld de opening van het AZC. Dus ik denk dat we het ook even proportioneel houden wat we hier verder mee moeten.
0: Ja, in ieder geval. Laat ik zo zeggen, de actie of reactie, zoals ze het waarschijnlijk zelf noemen, die is eigenlijk versterkt met plaats. Want eigenlijk komen er geen negatieve signalen op dit moment vanuit het AZC in Dordrecht.
1: Nou, zo is het. Kijk, we hebben natuurlijk goede gesprekken met elkaar in de commissie, in de gemeenteraad. Dus je leest dat ook in de pers. Maar ik denk dat we met z'n allen ook zien dat we open en transparant praten over de opgave en hoe we daarmee omgaan. En dat kan ik alleen maar toejuichen.
0: Ja, nou, in ieder geval goed om dat te horen. In ieder geval goed ook om te begrijpen dat de gemeente Dordrecht in ieder geval aangifte gedaan heeft. En dat dit soort figuren die dit gedaan hebben, dat die ook opgespoord kunnen worden.
1: Zeker, en laten we ook als inwoners met elkaar ook vasthouden dat Dordrecht geen stad is voor dit soort leuzen. Dat hier altijd ruimte is voor een open gesprek. Of je voor of tegen iets bent. Maar het aanbrengen van dit soort teksten, daar moet toch de stad Dordrecht niet de plek voor zijn.
0: Goed zo, dat is duidelijke taal. Past niet bij Dordrecht.
1: Goed zo, mooi. Ben, wat heb je verder nog op het programma?
0: Nou, ik ga zo meteen in gesprek met Janine Lammers over de veiligheid op Paasvrijdag. Want ja, daar is de veiligheid ook niet altijd gegarandeerd. Hè? Op 6 of 7 oktober, wat is dat?
2: 6 oktober is de Paasvrijdag op de scholen.
0: Ja. Ja. Ja, nu ik het toch aan de lijn heb, is die veiligheid gegarandeerd?
1: Volgens mij heeft de wethouder zich daar ook over uitgesproken in de commissie. En ik vind het vooral belangrijk dat Paarse Vrijdag benut wordt. Zodat jong en oud goed met elkaar in gesprek kunnen over een inclusieve en tolerante stad.
0: Prima. Ja, zo is het echt ook ontstaan, hè?
1: Zo is het.
0: Goed zo. Dank je wel dat je in de uitzending gekomen bent.
1: Ben, dankjewel, hè.
0: Ja, goed weekend.

0: Hoi.
1: Janine Lammers, ja, we hebben een andere warming-up dan verwacht. Gelijk met de burgemeester. En zijn uitspraak heb je gehoord. Jij maakt je zorgen.
2: Ja, dus het blijkt toch dat er steeds meer mensen kritiek hebben op Paarse Vrijdag. Ik had ook...
1: Kun je voor de luisteraars uitleggen wat Paarse Vrijdag nou precies inhoudt?
2: Paarse Vrijdag is de dag dat er op school aandacht wordt gegeven... door een paars shirt of paars, nou ja, iets paars te dragen.
1: Ja.
2: En daarmee geven ze steun aan de leerlingen die homo, lesbisch,
1: ja,
2: alles zijn. Je moet gewoon lief hebben wie je lief wil hebben. En dat je niet gewoon daarop wordt afgerekend. Heel veel kinderen hebben er last van. Jongeren, dat ze problemen hebben, dat ze gepest worden.
1: Ja.
2: En dat, ja, dat is gewoon niet de bedoeling. Er schijnt dat gewoon vijf keer zoveel kinderen last hebben van suïcidepogingen... als kinderen die geen achtergrond hebben in de LHBTI. En dat is niet passend.
1: Ik heb begrepen dat ook zelfs docenten die zich paars kleuren... dat die ook op sommige scholen lastig gevallen zijn.
2: Nou, ik heb eventjes zitten kijken. Maar in 2024 werden op 1900 basisscholen en 1000 middelbare scholen en mbo's aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Uit een onderzoek van de NOS bleek dat in dat jaar op 3/4 van de scholen deze dag met oneenigheid oplevert. En in toenemende mate tot weerstand leidt. Dat uit zich in discussies, protestuitingen, kleine vernielingen of leerlingen die thuis blijven. Met als gevolg dat op sommige scholen geen Paarse Vrijdag meer georganiseerd wordt. Of in een algemeen gedag van respect wordt ervan gemaakt.
1: Ja. Nou, heb je de wethouder gesproken?
2: Ja.
1: Wat was haar reactie?
2: Ze geven ook aandacht en ze begeleiden ook scholen zodra als ze het nodig hebben. Maar de aanvraag daarvoor is heel klein. En natuurlijk is de wethouder om iedereen te steunen als scholen dat nodig hebben. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen gewoon zich kan uiten.
1: Ja.
2: Zoals hij wil. En dat het belangrijk wordt dat je gewoon iedereen mag liefhebben die je wilt.
1: Ja.
2: En dat is gewoon heel, heel, ja, dat moet in mijn optiek altijd kunnen. En daar mag niks tegenover staan.
1: Ja. Het is natuurlijk een maatschappelijk probleem, hè?
2: Ja.
1: Dus je kunt zeggen van ja, iedereen moet er de ruimte geven. Het wordt niet, vaak niet afgedwongen. Wat gaan we nu doen? Dit jaar heb je daar ook een beeld bij gekregen om het in Dordrecht in beeld te krijgen. Hoe goed of hoe niet goed het gaat.
2: Nou, er zijn wel uitingen geweest dat het op sommige scholen dat er problemen zijn. Er zijn vlaggen in de brand gestoken. Er zijn leerlingen op basisscholen van school afgehaald. Ja, dan denk ik van, dit zou niet mogen. Dit zou je niet moeten doen. Mm-hmm. Laat elkaar gewoon vrij.
1: Ja.
2: Maar het is heel moeilijk. Kijk, de scholen gaan zelf over Paarse Vrijdag. Daar gaat de gemeente niet over.
1: Nee.
2: Dus alle scholen hebben zelf het recht of ze het wel of niet doen.
1: Ja, maar jij gaat het in de gaten houden?
2: Ik heb nu de vragen gesteld. En ik kijk even hoe het allemaal loopt. Of het ook 6 oktober ook is. Dat is vrijdag. Of het inderdaad ook even nog extra gaan benoemen.
1: Goed.
2: Ik kan zitten groot in. Ja.
1: Ik hoop dat het goed gaat. En
2: ja.
1: Mocht iets zijn, dan... Ja,
2: ja, ik hoop dat gewoon alle scholen Paarse Vrijdag vieren.
1: Prima.
2: En dat er geen discussies meer over zijn.
1: Jij hebt in ieder geval vanuit politiek hard voor gemaakt.
2: Dat is zeker.
1: Goed, dank Janine Lammers. En dan zijn we een beetje aan het einde gekomen van de uitzending. En dan heeft Hans Vos al iets muzikaals onder de knop zitten... waar hij zelf ook helemaal gelukkig van wordt.
3: Ja, maar ik hoop vooral ook dat de luisteraar er een beetje gelukkig van wordt. Ik ga ervan uit dat de gemiddelde luisteraar misschien ietsje ouder is... en die weet dit nummer zich ook nog te herinneren. Dit is Fleetwood Mac.

0: Yves de Atema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam en de andere drie grote steden willen dat de overheid jaarlijks 100 miljoen euro extra uittrekt voor hulp aan dak- en thuislozen. Dat aantal neemt namelijk toe. Vaak gaat het ook om mensen met psychische of verslavingsproblemen. In Rotterdam zou het gaan om 9000 mensen zonder dak boven het hoofd. Dat aantal is in 4 jaar tijd met 25% toegenomen. Bijna 75% van hen komt uit Oost-Europese landen. In Rotterdam is de overlast van dak- en thuislozen het grootste rondom het Museumpark, de Nieuwe Binnenweg en de Agnische buurt. Een man uit Spijkenisse is opgepakt voor een babbeltruc bij een ouder echtpaar in Capelle. De twee hadden door dat ze werden opgelicht en belden de politie. De man en de vrouw van diep in de 70 werden zaterdag gebeld door iemand die beweerde dat hij of zij van de bank was. Die gaf aan dat de vrouw haar pincode moest vervangen, daar iemand van de bank zou langskomen om de pas op te komen halen. Het echtpaar was eerder wel eens bijna opgelicht met een babbeltruc, herkende het dus en belde opnieuw de politie. Toen de man aan de deur stond en een envelop aannam, werd hij aangehouden. In Canada heeft een gewapende man een synagoge overvallen. Hij raakte daarbij in een vuurgevecht met een agent die het Joodse gebedhuis bewaakte. Zowel de aanvaller als de agent raakten gewond. De verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agent zou aan de beterende hand zijn. In de synagoge kwamen meer dan 20 gelovigen bijeen om Yom Kippur te vieren. Dat is de heiligste dag van de Joodse kalender. Ze vertellen aan Canadese media dat de kogels door de ruiten kwamen en dat ze erg geschrokken zijn. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Bij eerdere onderzoeken was de afname van tolerantie niet zichtbaar, zegt de hoofdonderzoeker.
1: Nu is dat echt sterk gedaald en in verschillende groepen. Dus we zien het bij jongeren op het VWO, op het VMBO, bij jongeren met een migratieachtergrond en zonder een migratieachtergrond. En jongeren in gezinnen met een hoge welvaart en lage welvaart.
0: Een van de oorzaken, influencers als Andrew Tate en politici die zich laatdunkend uitlaten over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Het COC vindt dat social media platforms meer moeten controleren wat er allemaal op komt te staan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Wolkenvelden en droog. In de loop van de dag meer zon. Het is 19 tot 20 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen bewolkt, wel droog. In de loop van de dag af en toe wat zon. De middagtemperatuur komt uit op 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De omstandigheden van kinderen in de noodopvang is door de ondergrens gezakt. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de onderzoeksraad. Als dat niet binnen een half jaar is verbeterd, dan zouden de kinderen moeten worden overgeplaatst. Een beruchte locatie, waarover al langere tijd grote zorgen zijn, is de vluchtelingenboot Silja in Rotterdam-West. Daar verblijven ruim 2000 statushouders, onder wie veel kinderen. De Rotterdamse kinderombudsman heeft al meerdere keren aan de bel getrokken over de slechte leefomstandigheden aan boord. Een van de gedupeerden van de grote explosie aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. Zijn of haar auto is beklad met de tekst Be Ready. Daarom heeft deze persoon een schadeclaim tegen de hoofdverdachte Jalal O. ingetrokken en wordt er geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dat heeft een advocaat van de nabestaanden van een van de slachtoffers laten weten. Vandaag is de eerste dag van het proces. De explosie was in een kelderbox aan de Schammekamp. Het was in januari 2024. En in die kelderbox zat het bedrijf van Jalal O. En waarschijnlijk zat er ook een drugslab met gevaarlijke chemicaliën. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vanochtend een tijdelijke bewakingscamera geplaatst. Aanleiding daarvoor is dat er voor de tweede keer in een week tijd een explosie was in de Marnixstraat. Vorig jaar was daar ook al een ontploffing. Wat de aanleiding is voor de ontploffingen is nog niet bekend. In Rotterdam-Kralingen is een bedrijfspand aan de Adamshofstraat beschoten. Er lagen hulzen op straat en er zaten gaten in sommige ruiten. Dat er was geschoten is vanochtend om 10 uur ontdekt. Wanneer de beschieting was, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. En Schmid Zeevis komt voor het eerst in niet-Rotterdamse handen. Als de autoriteit Consument en Markt akkoord gaat, komt het bekende Rotterdamse bedrijf in handen van Hanos. Dat is een groothandel in Apeldoorn met 23 filialen in Nederland en België. Schmid Zeevis werd ruim een eeuw geleden opgericht door Johanna Schmid. Zij verkocht vis op de markt en in 1916 begon ze een eigen winkel. Schmid Zeevis zit nu in een groot pand in de vorm van een schip in de Spaanse polder. En dan het weer, zonnige periode en droog. Het is nu ongeveer 19 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft dan wel droog. En het wordt ook morgen ongeveer 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: ik ben Martin van den Boogaert. De omstandigheden van kinderen in de noodopvang is door de ondergrens gezakt, dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen in de noodopvang worden structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de onderzoeksraad. Als dat niet binnen een half jaar is verbeterd, dan zouden de kinderen moeten worden overgeplaatst. Een beruchte locatie, waarover al langere tijd grote zorgen zijn, is de vluchtelingenboot Silja in Rotterdam-West. Daar verblijven ruim 2000 statushouders, onder wie veel kinderen. De Rotterdamse kinderombudsman heeft al meerdere keren aan de bel getrokken over de slechte leefomstandigheden aan boord. Een van de gedupeerden van de grote explosie aan de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk is bedreigd. Zijn of haar auto is beklad met de tekst Be Ready. Daarom heeft deze persoon een schadeclaim tegen de hoofdverdachte Jalal O. ingetrokken en wordt er geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dat heeft een advocaat van de nabestaanden van een van de slachtoffers laten weten. Vandaag is de eerste dag van het proces. De explosie was in een kelderbox aan de Schammekamp. Het was in januari 2024. En in die kelderbox zat het bedrijf van Jalal O. En waarschijnlijk zat er ook een drugslab met gevaarlijke chemicaliën. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk is vanochtend een tijdelijke bewakingscamera geplaatst. Aanleiding daarvoor is dat er voor de tweede keer in een week tijd een explosie was in de Marnixstraat. Vorig jaar was daar ook al een ontploffing. Want de aanleiding is voor de ontploffingen is nog niet bekend. In Rotterdam-Kralingen is een bedrijfspand aan de Adamshofstraat beschoten. Er lagen hulzen op straat en er zaten gaten in sommige ruiten. Dat er was geschoten is vanochtend om 10 uur ontdekt. Wanneer de beschieting was, is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. En Schmid Zeevis komt voor het eerst in niet-Rotterdamse handen. Als de autoriteit Consument en Markt akkoord gaat, komt het bekende Rotterdamse bedrijf in handen van Hanos. Dat is een groothandel in Apeldoorn met 23 filialen in Nederland en België. Schmid Zeevis werd ruim een eeuw geleden opgericht door Johanna Schmid. Zij verkocht vis op de markt en in 1916 begon ze een eigen winkel. Schmid Zeevis zit nu in een groot pand in de vorm van een schip in de Spaanse polder. En dan het weer, zonnige periode en droog. Het is nu ongeveer 19 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft dan wel droog. En het wordt ook morgen ongeveer 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. In het zuiden rijdt het op dit moment langzaam op de A29 richting Rotterdam. Dat is ter hoogte van de Haringvlietbrug. Die loopt tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein een kleine 10 minuten vertraging op. Ook op de A59 knooppunt Zonshil richting Den Bosch rijdt het langzaam. Tussen Maden en Waspik 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bentveld FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

moment rijdt het langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum tref je 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Zuid is een tram op een personenauto gebotst. Het ongeluk gebeurt op de kruising bij metrostation Maashaven. Door de botsing is de tram uit de rails gelopen. De auto raakte fors beschadigd. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram raakte verder niemand gewond. Vanwege het ongeluk rijden de trams op lijn 2 nu een gewijzigde route. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat heeft hij gezegd op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een kelderbox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. In die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de kelderbox. Maar Jalal O. zegt dat hij hier allemaal niets van wist. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel met een 17-jarige plaatsgenoot in januari de juwelierszaak in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers die vitrines kapot en ook bedreigde de 19-jarige de eigenaresse met een mes. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. Nederland wil in Brussel opnieuw steun vragen voor de pulsvisserij. De Europese Unie voerde in 2019 een totaal verbod in voor deze vistechniek. En dat verbod was een grote schadepost voor onder andere de vissers in Stellendam. Staatssecretaris Silvio Erkens, die over de visserij gaat, zegt dat hij op zoek is naar medestanders onder EU-lidstaten voor nieuwe proeven met de pulsvisserij. Met pulsvissen worden vissen met kleine stroomstootjes opgeschrikt, waardoor ze het net inzwemmen. Voorstanders zeggen dat met pulsvissen de zeebodem minder wordt beschadigd dan met sleepnetten en ook dat het minder energie kost. En dan het weer. Zonnige periode en droog. Het is nu een graad of 19. Morgen veel bewolking, maar het blijft wel droog. En het wordt ook morgen ongeveer 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Op dit moment 2 files op de A58. In de richting van Tilburg is dat vanuit Eindhoven tussen Best en Oorschot. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A58, alleen dan richting Breda vanuit Tilburg. Daar loopt het verkeer vertraging bij Bavel door een kapotte vrachtauto. Ook hier is je vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: deze regio vast in de file. Op de A15, de A16 en dat allemaal door de afsluiting van de Papendrechtse brug. En dat gaat nog heel lang door. Tot in ieder geval volgend jaar. Maar in de file, de allerleukste hits zoals deze van de Bob Seger Band, Down on Main Street.
1: Een wijze van radiomaken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan het waas.
0: Ja, dat ben ik dus. Mijn naam is Theo. Ik ben er tot 5 uur vanmiddag met de allerleukste uit het verleden.
2: Een raambumper is geen probleem. De swingende hitmiddag sleep je door de files heen.
0: Ja, het is maar dat je het weet. Zing mee. Doe van alles wat je wilt. Wees vrolijk. Wees blij. Wij zijn er voor jou.
2: Theo van Gameren, een van de winnaars op Drechtstad FM.

0: Tilburg tot Breda. En van Gorkum tot en met Den Haag. DMB Plus, Aalto's Radio, Drecht tot de Wem. De swingende hitmiddag iedere maandag tot en met donderdag. Van 4 tot 5 uur leuke plaatjes uit het verleden zoals deze. Een hele leuke van Billy Joel, Weeden, Start the Fire.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms wil je dat heel de wereld...

avondspits komt op gang. De meeste files betreffen dagelijkse files. De vertragingstijd is ook in de meeste gevallen niet meer dan 5 minuten. Je bent echter wel langer op de onderweg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 6 kilometer met 5 minuten vertraging. Ook op de A16 is het al druk richting Rotterdam. Vanuit Breda betekent dat 10 minuten vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Dan de A50, Eindhoven richting Os. 5 tot 10 minuten vertraging tussen Eerde en Veghel-Noord. De meeste vertraging op dit moment op de A58, Breda richting Tilburg. Daar loop je een klein half uur vertraging op tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Tot slot nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover.

100% hits uit de jaren 80. Maar deze van Sabine was een uitzondering. Zaterdag, en daarvoor hoorde je de swingende hit met nog pond op stampelt. Ook de geluken van Fuzzle Sizzle. A Second Chance. En we begonnen met een leuke uit de jaren 80. Forrest, One Lover.

0: van Gameren. Hier in het verkeer.
1: De swingende hitmiddag geeft jou iedere dag een file vol met alleen maar hits. Ken jij deze jeugdherinnering nog? Stroll.

0: de swingende hitmiddag. Sta je in de file? Ja, veel succes. Zing mee met de volgende plaat, want er is een hele mooie. En denk misschien even aan die mooie man of vrouw die thuis op je zit te wachten.
1: Deze zwijmeltrank.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Zuid is een tram op een personenauto gebotst. Het ongeluk gebeurde op de kruising bij metrostation Maashaven. Door de botsing is de tram uit de rails gelopen. De auto raakte fors beschadigd. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram raakte verder niemand gewond. Vanwege het ongeluk rijden de trams op lijn 2 nu een gewijzigde route. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat heeft hij gezegd op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een kelderbox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. In die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de kelderbox. Maar Jalal O. zegt dat hij hier allemaal niets van wist. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel met een 17-jarige plaatsgenoot in januari de juwelierszaak in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers die vitrines kapot en ook bedreigden de 19-jarige de eigenaresse met een mes. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. Nederland wil in Brussel opnieuw steun vragen voor de pulsvisserij. De Europese Unie voerde in 2019 een totaalverbod in voor deze vistechniek. En dat verbod was een grote schadepost voor onder andere de vissers in Stellendam. Staatssecretaris Silvio Erkens, die over de visserij gaat, zegt dat hij op zoek is naar medestanders onder EU-lidstaten voor nieuwe proeven met de pulsvisserij. Met pulsvissen worden vissen met kleine stroomstootjes opgeschrikt, waardoor ze het net inzwemmen. Voorstanders zeggen dat met pulsvissen de zeebodem minder wordt beschadigd dan met sleepnetten en ook dat het minder energie kost. En dan het weer. Zonnige periode en droog. Het is nu een graad of 19. Morgen veel bewolking, maar het blijft wel droog. En het wordt ook morgen ongeveer 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het zuiden van het land. Dat merk je vooral op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Maar ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk. Tussen Noordeloos en Werkendam kun je er 10 minuten bij optellen. De A50 dan Eindhoven richting Os. Je hebt ook 10 minuten vertraging tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid. Dan over naar de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder ben je 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een held die stierf en van nostalgie smachten naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

toe is het een gebruikelijke avondspits met in het zuiden de meeste files in Brabant. 125 kilometer in totaal. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Het ging mis tussen Best en Boxtel Noord. 7 kilometer met 10 tot 15 minuten op onthoud. Op de A50 Eindhoven richting Os loopt het verkeer een kwartier vertraging op tussen Zon en Breugel en Veghel Noord. Over naar de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt De Hoogt en knooppunt Leenheide doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de A.

0: 6 uur. Ik ben Martin van der Boogaard. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. Op de mobiele telefoon van de omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een 17-jarige plaatsgenoot de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. In de Rotterdamse haven is biodiesel nu voor het eerst goedkoper dan reguliere scheepsbrandstof. Dat meldt RTLZ op basis van informatie van een bureau dat onder andere brandstofprijzen in de gaten houdt. Dat biodiesel nu goedkoper is dan reguliere scheepsbrandstof komt door de verstoorde aanvoer van aardolie uit de Persische Golf. Biodiesel wordt niet gemaakt van aardolie, maar van onder andere oud frituurvet en palmolie. Onze haven is wereldwijd koploper bij de productie en de verwerking van biodiesel. En wij hebben ook de op één na grootste bunkerhaven. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Zuid is vanmiddag een tram op een personenauto gebotst. Het ongeluk gebeurde op de kruising bij metrostation Maashaven. Door de botsing liep de tram uit de rails. De auto raakte fors beschadigd. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de tram raakte niemand gewond. En dan het weer. Vanavond brede opklaringen. In de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur morgen ongeveer 19 graden. En vannacht kan het afkoelen tot een graad of 12. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nu nog in Noord-Brabant. Op de A27 richting Breda is dat vanuit Utrecht tussen Noordloos en Werkendam. Loopt daar een kwartier vertraging op. Ook op de A50 Eindhoven-Os is het druk. Tussen Zon en Breugel en Veghel-Noord 10 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Over naar de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, want daar gebeurde een ongeluk. Tussen knooppunt Empel en Nieuw-Kuip is de weg weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 30 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de N59 Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is dicht tussen Zierikzee en de aansluiting met de N256 na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. Op de mobiele telefoon van de omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een 17-jarige plaatsgenoot de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van 11.000 euro. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. In de Rotterdamse haven is biodiesel nu voor het eerst goedkoper dan reguliere scheepsbrandstof. Dat meldt RTLZ op basis van informatie van een bureau dat onder andere brandstofprijzen in de gaten houdt. Dat biodiesel nu goedkoper is dan reguliere scheepsbrandstof komt door de verstoorde aanvoer van aardolie uit de Persische Golf. Biodiesel wordt niet gemaakt van aardolie, maar van onder andere oud frituurvet en palmolie. Onze haven is wereldwijd koploper bij de productie en de verwerking van biodiesel en wij hebben ook de op één na grootste bunkerhaven. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Zuid is vanmiddag een tram op een personenauto gebotst. Het ongeluk gebeurde op de kruising bij metrostation Maashaven. Door de botsing liep de tram uit de rails. De auto raakte fors beschadigd. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de tram raakte niemand gewond. En dan het weer. Vanavond brede opklaringen. In de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur morgen ongeveer 19 graden. En vannacht kan het afkoelen tot een graad of 12. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten, maar wel 2 wegafsluitingen. Te beginnen met de Westerschelde-tunnel in de N62 richting Terneuzen. Er stond een auto met pech en er ligt rommel op de weg. De eindtijd is nog onbekend. En dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht vanwege een autobrand tussen Boksmeer en Vetdraai. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
11: Drechtstad FM.
12: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar flashbacks zit te luisteren?

Good Vibrations. Je hoorde de Beach Boys als eerste in deze aflevering van Flashback. Het is vandaag de Internationale Dag van de Vrede en de Nationale Dag van de Dementie. We draaien muziek van John Lennon. En straks natuurlijk de vertaling uit 1970.

plaatje van John Lennon en Imagine. Wereldwijd wordt deze nog steeds tot de meest gedraaide vredesliederen. Alsof hij zelf zo vredelievend was. Maar goed, het was een mooi plaatje. Ik zei het al straks om 19:30 toen we de vertaling van een plaatje. En dit keer is er een uit 1981. Voor het zover is, nog hele mooie plaatjes, waaronder deze.

Where Friends Are For. Je hoort er een mooi plaatje van Diana Warwick en Friends. Nou, wie die Friends zijn, dat vernoemt de hoesje eigenlijk helemaal niet. Dat is dan wel weer vreemd. Onbekende vrienden op de plaats, zullen we maar zeggen. Er is er een van EWF, voluit Earth, Wind and Fire.

terug naar het jaar 1981 met Earth, Wind and Fire. Het is een Nederlandstalig plaatje op je radio. En daarover gesproken, je bent afgestemd op Drechtstad FM. Dan wel Atos RTV. Bij de stations die Flashback in de programmering hebben zitten. Om 8:30 straks, dan is het tijd voor de beetjes en de feitjes. Het tweede uur dus. Een leuk weetje hebben we je al verteld, hè, over Imagine uit 1971. Dat dat wereldwijd nog steeds tot de meest gedraaide vredesliederen zou behoren. Ja, vooral over te reden twisten. Maar daar is dit programma niet voor bedoeld, dus dat doen we dan ook niet. 7:45 zometeen, de verjaardagen. En in dit uur, de doorsnijding van het eerste uur. Hier is deze plaat van Rob de Nijs. En dat heet Als ik je neem.

Het is een genot om naar te luisteren. Dit is de beste muziekmix van Drechtstad FM. Drechtstad FM.

titel natuurlijk van Percy Sledge uit de jaren 70. Deze was van Michael Bolton en When a Man Loves a Woman. Het is bijna 7:30 op de zender. Drechtstad FM en Atos RTV. Het mes ligt op tafel. De doorsnijding van dit eerste uur is een feit. Hoewel ik het haar al eerder heb geprobeerd te vertellen over de gevoelens die ik voor haar heb in mijn hart. Iedere keer dat ik dichtbij haar kom, verlies ik gewoon mijn zenuwen. Zoals ik vanaf het begin heb gedaan. Elk kleine geitje dat ze doet, is magie. Alles wat ze doet, wint me gewoon op. Ook al was mijn leven eerder tragisch, nu weet ik dat mijn liefde voor haar blijft. Moet ik het hele verhaal vertellen? Van 1000 regenachtige dagen sinds we elkaar voor het eerst ontmoeten? Deze paraplu is groot genoeg. Maar ik ben degene die nat wordt. Elk kleine geitje dat ze doet is magie. Alles wat ze doet maakt me gek. Ook al was mijn leven eerder tragisch. Nu weet ik dat mijn liefde voor haar blijft. Ik besloot om haar 1000 keer per dag te bellen. En haar te vragen of ze met me wil trouwen op een ouderwetse manier. Maar mijn stille angsten hebben mij in hun greep. Lang voordat ik reik naar de telefoon, lang voordat mijn tong mij liet struikelen, moet ik altijd alleen zijn. Elk kleine geitje dat ze doet is magie. Alles wat ze doet maakt me gek. Ook al was mijn leven eerder tragisch, nu weet ik dat mijn liefde voor haar blijft.

IO, IO, IOR noemen ze dan. Die zijn ze aan het roepen. You're the police, oftewel, nee, ik zeg het niet. Every little thing she does is magic. In het kader van de doorsnijding, de vertaling van het plaatje in dit eerste uur van Flashback op deze 21 september. Het is herfst, het is echt waar. Dit is The Sweet. Terug naar het begin jaren 70. En zij bezingen Little.

Zoals in ieder geval van Bobby Vinton. Het origineel in 1972. Het is RR. Oftewel Rolls Royce. Love don't live here anymore.

heerlijk plaatje van Rolls Royce en Love Don't Live Here Anymore. Even iets wat steviger, maar wel leuk. The Venga Boys. En boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Over teksten gesproken.

Boom. Intellectuele titel, maar het bracht wel zijn geld op. Een grote man, niet in lengte, maar wel in muziek. Prince, of the artist. Former known as Prince, oftewel Tough Cap. Purple Rain.

Het is een man met een grote neus. Althans, dat zegt men. Barry Manilow. Niet de Copacabana, maar dat hele mooie Mandy.

een heerlijke plaat is van Barry Manilow. Je hoorde uit 1974 Mandy. Een paar jaartjes later kwam deze in de nationale hitlijsten. Lionel Richie met zijn vriendjes van de Commodores. Dit is Ceylon. MUZIEK

hoorde Lionel Richie. Onlangs werd hij nog onwel op het podium. Ja, maar hij is ook de 80 gepasseerd, geloof ik. Dus het gaat een keer meetellen natuurlijk. Zeeland was dat. Tot aan het nieuws van 8 uur. Niels Sensation en In Excess. Tot zo na 8 met 5 Star. Leo!

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. Op de mobiele telefoon van de omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een 17-jarige plaatsgenoot de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. In de Rotterdamse haven is biodiesel nu voor het eerst goedkoper dan reguliere scheepsbrandstof. Dat meldt RTLZ op basis van informatie van een bureau dat onder andere brandstofprijzen in de gaten houdt. Dat biodiesel nu goedkoper is dan reguliere scheepsbrandstof komt door de verstoorde aanvoer van aardolie uit de Persische Golf. Biodiesel wordt niet gemaakt van aardolie, maar van onder andere oud frituurvet en palmolie. Onze haven is wereldwijd koploper bij de productie en de verwerking van biodiesel. En wij hebben ook de op één na grootste bunkerhaven. Op de Brielse Laan in Rotterdam-Zuid is vanmiddag een tram op een personenauto gebotst. Het ongeluk gebeurde op de kruising bij metrostation Maashaven. Door de botsing liep de tram uit de rails. De auto raakte fors beschadigd. De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de tram raakte niemand gewond. En dan het weer. Vanavond brede opklaringen. In de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar blijft het wel droog. De temperatuur morgen ongeveer 19 graden. En vannacht kan het afkoelen tot een graad of 12. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Flashback.
9: Drechtstad FM.
10: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

dat was hem alweer, het eerste plaatje in de tweede uur op deze maandag. 21 september 2026, je hoorde 5 Star en All Fall Down op je radio. Terecht zat FM en Atos RTV met Flashback. Met Peter van Leijden achter de knoppen. En het Lulwijzer. Hij doet alles zelf. Ook deze muziek uitkiezen van Julio. Dus kermee.

van de verjaardagen van vandaag, 21 september, door de eeuwen heen. Het zijn er maar vier. De eerste is uit 1934, Leonard Cohen, een Canadese dichter en zanger. Dan 1954, 21 september, Phil Taylor, Engelse drummer van Motorhead. En Liam Gallagher van Oasis is ook jarig vandaag. Hij werd geboren in 1972. En de laatste in dit rijtje is uit 1977. Dan hebben we het over de Canadese bassist Limp van Limp Bizkit. Die heet Sam Rivers. De draaitip van vanavond. Leonard Cohen werd in 1934 geboren in een Joods middenklassegezin in Montreal. De liefde voor folkmuziek brengt hem ertoe zelf de gitaar ter hand te nemen en de country folkgroep Buxton Boys op te formeren. Na 1966 concentreert hij zich vooral op het schrijven van popsongs. In 1967 verhuist Cohen naar de Verenigde Staten. En in datzelfde jaar verschijnt ook zijn debuutalbum Songs of Leonard Cohen. Originele titel toch wel. De draaitip van vanavond is net als het bekende Suzanne, afkomstig van dit album. Beide hebben nooit in de Nederlandse top 40 gestaan, maar zijn sinds de oprichting van de top 2000 wel elk jaar in de hogere regionen terug te vinden. Wij luisteren naar een nummer uit 1968 en dat heet So Long, Marianne.

Leonard Cohen in het kader van de verjaardagen van deze week. John Denver, niet vaak gedraaid in Flashback, maar eigenlijk best jammer. Leuk singeltje, dat heet Calypso.

veel te jong bij een vliegtuigongeval om het leven gekomen. Je hoorde John Denver en Calypso. En Annie Lennox, samen met Al Green. And put a little love in your heart.

0: Put a little love in your heart, Jordan Annie Lennox, samen met Hal Green.
1: Flashback.
0: Het is alweer bijna 8:30, dus de hoogste tijd voor de weetjes en de feitjes door de eeuwen heen. Ik wil even het lettertype nog even vergroten, want anders leest het zo lastig van afstand. Wordt natuurlijk ook een dagje ouder, hè, dus dat scheelt. We gaan beginnen in het jaar 1937 op deze 21ste september. De Engelse schrijver Tolkien publiceert het beroemde boek The Hobbit. In 1944 dan de Poolse eerste onafhankelijke parachutistenbrigade. Want bij Driel, dat ligt in Gelderland, in het kader van operatie Market Garden. Dan 1948, de pas ingehuldigde koningin Juliana maakt voor het eerste keer de rit met de Gouden Koets door Den Haag en spreekt in de ridderzaal de troonrede uit. De communisten roepen de Volksrepubliek China uit en dat deden ze op 21 september 1949. En in het jaar 1964 werd Malta onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. 1967 dan, de kleurentelevisie wordt voor de eerste keer aan het grote publiek getoond tijdens de elektronica-beurs Virato in Amsterdam. Hoezo kleurentelevisie? Had je vroeger ook andere dan?
1: Ja,
0: de zwart-wit. Wie weet het nog? Ja, ik wel. Even kijken, in 1968, Harry Stevens wint de derde editie van Nederlands enige wielerklassieker. Natuurlijk de Amstel Gold Race. En Jim Morrison, zanger van The Doors, wordt door een rechtbank in Miami vrijgesproken van openbare dronkenschap. Hij wordt echter wel schuldig bevonden aan onzedig gedrag en godslastering. De zaak betreft een concert van The Doors in Miami op 1 maart 1969... waar Morrison in dronken toestand op het podium zijn broek zou hebben laten zakken. De zanger moet op 30 oktober weer voor de rechter verschijnen om de uitspraak te vernemen. Maar hij gaf toe, hij had er geen herinneringen aan. 1972 dan, Paul en Linda McCartney worden voor de tweede keer binnen 1 maand gearresteerd wegens drugsbezit. Deze keer worden ze aangehouden op hun landgoed in Campbelltown. En dat ligt in Schotland, nadat de politie daar een hennepkwekerij had aangetroffen. Ja, als je royalties verkoopt aan Michael Jackson, dan moet je ergens je centjes mee verdienen. Ja. 1995 dan Rientje Ritsma ontketent een revolutie binnen de schaatswereld met de oprichting van een eigen Nederlandse commerciële schaatsploeg. Dat was Sanex. Er zouden er nog vele volgen. 2004 dan de start van de bouw van de wolkenkrabber Burj Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Het Burj Dubai is met zijn 818 meter momenteel het hoogste gebouw ter wereld. In januari 2010 werd het officieel geopend. En het laatste feitje uit 2012, het vermeende Facebookfeest Project X in Haren, in het Groningse Haren, ontaard in chaos en rellen. Je weet wel, we zetten iemand op Facebook van ik vier mijn verjaardag en jullie zijn welkom. Of woorden van gelijke strekking, terwijl het niet helemaal de bedoeling was, zeg maar. Maar goed, onderaan het lijstje staan twee nummer 1 hits. De ene is uit 1976, die is van Queen. Nee, die is niet van Queen, die is van ABBA. Die hebben het over de Dancing Queen. En die andere is van de London Beat uit 1990. En die heet I've Been Thinking About You. Het is deze geworden.

Dat was een Walk the Dinosaur. En daarvoor die plaat die we hoorden bij de Weekjes en de Feitjes van deze week. De keuzeplaat, de London Beat. And I've been thinking about you. Het is alleen van de Gladys Knight en de Pips. And home is where the heart is.

Where the Heart Is. Jordan Gladys Knight en de Pips. En dat brengt ons bij het laatste twee remix, dan wel albumversies. De eerste die we doen, die is van de Jackson 5 en die heet Shake Your Body. En die andere waar we mee afsluiten, die heet I Can Dream About You. En die komt dan van Dan Hartman. Volgende week maandag tussen 7 en 9. Dan is er weer een nieuwe flashback.

0: ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammerkamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden, morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

Triple Play. Drechtstad FM. Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samen

Vandaag maken we een muzikale rondreis langs de Britse eilanden. We beginnen in Ierland, steken over naar Schotland, maken een tussenstop in Noord-Ierland en landen uiteindelijk in Engeland. Onderweg horen we grote namen als Ronan Keating, Van Morrison, Amy MacDonald en natuurlijk de Beatles. Zet je schrap, want dit wordt een trip vol prachtige stemmen, tijdloze songs en pure nostalgie. We openen deze trip waar hij begint, in Ierland. De Furies zijn een van de bekendste Ierse folkgroepen, opgericht door de gebroeders Fury, samen met Davy Arthur. Ze staan bekend om hun warme, verhalende folksound, met traditionele instrumenten. Red Rose Café, oorspronkelijk van vader Abraham, is een mooi voorbeeld van hun sfeervolle stijl.

Een van de grootste popsterren die Ierland ooit heeft voortgebracht is Ronan Keating. Hij brak wereldwijd door als frontman van Boyzone en bouwde daarna een minstens zo succesvolle solo-carrière op. Life is a Rollercoaster liet meteen horen dat hij ook zonder band aan de top kan staan. Terwijl zijn cover van When You Say Nothing At All wereldwijd een van zijn grootste hits werd. Met If Tomorrow Never Comes bewijst hij nogmaals dat een goede ballad zijn handelsmerk is. Drie songs die stuk voor stuk laten horen waarom Keating al decennia lang zo geliefd is.

We blijven in Ierland voor deze klassieker. Chris de Burgh, geboren in Argentinië, maar opgegroeid in Ierland, schreef met The Lady in Red in 1986 een van de meest tijdloze liefdesliedjes ooit. Het nummer werd wereldwijd de nummer 1 hit en is nog steeds razend populair op bruiloften en trouwfeesten. Simpel, romantisch en onvergetelijk.

Nu naar Noord-Ierland voor een van de grootste muzikale legendes die de regio heeft voortgebracht. Van Morrison, geboren in Belfast. Zijn mix van soul, jazz, folk en rock maakte hem tot een van de invloedrijkste artiesten van zijn generatie. Brown Eyed Girl is wellicht zijn bekendste song en een absolute sing-along klassieker. Terwijl Moon Dance en Into the Mystic laten horen hoe soepel hij tussen genres kon bewegen. Drie nummers die samen perfect zijn artistieke veelzijdigheid tonen.

Blijven we nog even in Schotland voor Amy MacDonald uit Glasgow. Ze brak in 2007 door met haar debuutalbum This Is The Life en werd meteen geroemd om haar krachtige herkenbare stem en persoonlijke teksten. De titeltrack werd een grote hit door heel Europa. En ook Mr. Rock'n'Roll liet horen dat ze met gemak stevige rocksongs kon schrijven. Met Don't Tell Me That It's Over tonen we een iets latere kant van haar carrière. Drie nummers die laten horen waarom MacDonald al jaren een vaste waarde is in de Schotse muziekscene.

0: We kunnen een Engelse muziektrip natuurlijk niet doen zonder de grootste band aller tijden, de Beatles uit Liverpool. Deze drie nummers behoren tot hun allergrootste klassiekers. Hey Jude werd geschreven door Paul McCartney om John Lennon's zoon Julian te troosten en groeide uit tot een sing-along van wereldformaat. Yesterday staat bekend als een van de meest gecoverde songs ooit. En Let It Be is voor velen de troostsong bij uitstek. Drie tijdloze nummers van de band die de popmuziek voorgoed veranderden.
1: Hey!

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën en die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: 1962, She's Not You, Elvis Presley.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: Een hele goede avond. Het is net 11 uur geweest, maandagavond, de late avondshow. En dat betekent dat we het laatste uur van de dag gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond, wat hebben een Delftse muziekkamer, een Vlaardingse praktijk voor kruiden en paddenstoelen en een Schiedams mannenkoor met elkaar gemeen? Ja, precies, ze hebben allemaal iets met muziek, natuur of, in ieder geval met heel veel enthousiasme. Camerata Delft kan jouw stem goed gebruiken tijdens de Rabo Club Support actie. Janneke van Ruiven neemt ons mee in de wereld van fytotherapie, mycotherapie en natuurcoaching. En bij KSM Orpheus klinkt er al 160 jaar mannenkoormuziek in Schiedam, met in november een bijzonder jubileumconcert. Drie gasten, drie totaal verschillende verhalen, maar één ding staat er vast. Er valt genoeg te beleven in onze regio. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Dit is de late avondshow. En dit zijn Crosby, Stills & Nash met Just a Song Before I Go uit 1977. Veel plezier met de late avond.

Chaka Tak en Times and Places. Lotte Beukman van Kameraden Delft is de gast straks bij Herman de Bruin. Kameraden Delft kan jouw stem heel goed gebruiken tijdens de Rabo Club Support. Dus ben je klant, stemmen kan nog tot 29 september. En we blijven nog eventjes in de buurt van Zuid-Holland. The Beautiful South met A Little Time. Want voor goede muziek hebben we hier gelukkig altijd een beetje tijd.

0: kunt stemmen op Camerata Delft. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Lotte Beukman. Die is in de uitzending van Camerata. Lotte, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Camerata Delft, even voor de duidelijkheid, een prachtig muziekensemble.
1: Ja, een kamermuziekensemble uit Delft dat vooral barokmuziek speelt, maar nooit op een gewone manier. Zo zeg ik het maar op zijn kortst.
0: En wat is dan het ongewone eraan?
1: Het ongewone is dat we het vaak mixen met hedendaagse muziek of met teksten of met theatrale dingen of dat allemaal bij elkaar. Waardoor het dus allemaal wat toegankelijker wordt voor niet alleen maar de kenners van die oude barokmuziek, zeg maar.
0: Nee, maar mensen die daar toch iets meer over willen weten, kunnen bij jullie terecht. Nou, ik kom straks nog even terug op de serie vertelconcerten die jullie maken. Maar we hadden het over stemmen. Dat gaat binnenkort, dat moet snel gebeuren. Want hoe zit dat precies in elkaar? De Rabobank is daarbij betrokken, hè?
1: Ja, klopt. We doen mee met de Rabobank Club Support, heet dat. En dat zijn een heleboel clubs en verenigingen en ook maatschappelijke organisaties die daar mee kunnen doen. En de Rabobank is zo vriendelijk om een deel van hun winst uit te keren in de vorm van bijdrage aan dus culturele of sportorganisaties of maatschappelijke organisaties. Waardoor dus het leven van de gemiddelde burger, zeg maar, wat prettiger kan worden. En je moet dan een doel opgeven waaraan je je geld gaat besteden. Ja. En hoe meer stemmen, hoe groter het gedeelte is wat je van dat bedrag wat zij beschikbaar stellen krijgt als vereniging.
0: Ja,
1: als club,
0: dus stemmen is belangrijk. Maar het kunnen alleen Rabo-klanten zijn die stemmen.
1: Ja, dat is dus wel een beetje jammer. Het is een beperkte groep. Ja. Maar als je toevallig en klant bent bij de Rabobank en de lid daarvan bent. Maar lid, als je klant bent, dan word je gratis lid. Dus dat is heel makkelijk. Dat kan gewoon
0: dus via coöperatieve bank-app. Ja, coöperatieve bank, hè, die echt leden heeft.
1: Ja. Ja, precies. Ja, ja. En als je dan lid bent, dan kan je dus stemmen in het gebied waar jouw bank is gevestigd. Mm-hmm. En in ons geval is dat Zuid-Holland Midden. En dat is dus Delft, maar ook Hoorn en Blijswijk. Wat zit er nog meer bij? Pijnakker.
0: De regio Delft. Een beetje groter nemen. Ja, ja. En hoe kunnen mensen dan stemmen? Wat ze op de website doen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Mensen die gebruiken tegenwoordig ook de app op hun telefoon van de Rabobank. En dan heb je gewoon in deze periode, dus die loopt tot en met 29 september, heb je een speciale knop waar je meteen kan stemmen. En als je niet die app hebt en je doet internetbankieren, dan heb je daar ook meteen een soort pop-up als je die website opent. Okay. En dan word je er ook naartoe geleid. En je kan dus kiezen waar je op wil stemmen, maar niet alleen op Camerata Delft. Dat is natuurlijk, daar geef je stem 1 aan, dat begrijp je wel. Yeah. Maar je kan ook een tweede en derde stem uitbrengen. Dus zo kan je meerdere clubs eigenlijk helpen.
0: Ja. Nou, mensen moeten maar even kijken op die app dan van de Rabobank om te kunnen stemmen. Door. Maar Camerata is in de race om veel stemmen binnen te halen.
1: Dat zou fijn zijn, want dan kunnen wij inderdaad die vertelconcerten die je net al even noemde, kunnen we een beetje uitbreiden en ook voor groter publiek toegankelijk maken. Ja. En dat is ons doel.
0: Ja, ik denk dat ik wel snap hoe we vertelconcerten gaan, maar vertel nog even.
1: Ja, nou ja, we hebben eigenlijk nooit een gewoon concert, dat zei ik net al, maar dan er is een rode draad in en daar je kan er een verhaal in ontdekken. De ene keer is dat iets meer een verhaal en de andere keer is meer een thema. Maar het gaat er dus om dat die muziek in een context wordt geplaatst en ook dat de mensen daardoor zoveel mogelijk aan beleven. Kijk, de muziek is natuurlijk altijd een extra, bijvoorbeeld als je iets voelt of in een film of zo, hè, als veel muziek. Mm-hmm. Dan draagt muziek ook bij aan de sfeer of aan de beleving. Hoe meer verhaal erbij zit, hoe sterker die muziek ook werkt, is ons idee.
0: Ja, nou, dat is een mooi doel om dat na te streven. Want dat is toch weer meer dan alleen muziek maken. En het vindt ook plaats in een prachtige kerk.
1: Ja, die serie, we spelen 4 keer per jaar in de Schuilkerk aan het Begijnhof in Delft. En inderdaad een heel mooi oud kerkje.
0: Ja, je had het over barok.
1: Van buiten zie je hem nauwelijks, maar van binnen.
0: Ja. Je had het over barokmuziek. Hij heeft ook een barokachtig interieur, hè?
1: Ja, een beetje wel. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus geloof ik iets nieuwer dan...
0: Ja, iets jonger, maar lijkt toch wel een beetje op barok. En een bijzondere kerk om daar eens binnen te stappen en naar een concert van Camerata te luisteren.
1: Ja, bijvoorbeeld 4 oktober.
0: Ja, 4 oktober. Dan is het eerste veel vertelconcerten weer. Kunnen mensen op de website vinden waar dat allemaal is en kaarten bestellen?
1: Ja, dat kan inderdaad. Dus in de agenda van de website www.cameratadelft.nl. En Camerata is dan met een C, Murata. En dan, als je naar de agenda gaat, dan wijst het zich vanzelf, 4 oktober. Het programma heet Tuinen van Liefde.
0: Zo.
1: We nemen je zeg maar mee in dat vertelconcert door een tuin. Je wordt meegeleid langs allerlei bloemen, bomen, beelden en de bijbehorende verhalen en gevoelens. Zo zal ik het maar in het kort samenvatten.
0: Ja, nou, mooi om dat allemaal mee te maken straks in dat prachtige gebouw, die schuilkerk aan het Begijnhof in Delft. Maar ook stemmen voor de Rabo-mensen op de Camerata in Delft. Dat is ook de oproep die je geplaatst hebt.
1: Ja.
0: Lotte Beukman, dank voor het gesprek. Heel veel succes met de vertelconcerten. En dan laten we hopen dat er ook mensen zijn die jullie het goede werk toedragen en gaan stemmen op die Rabo-app.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

Mireille Mathieu met Pourquoi le monde est sans amour? Ofwel, waarom is de wereld zonder liefde? Een bruggetje naar Fiction Factory was het eigenlijk niet, want daar voelt het ineens als de hemel. Feels like heaven, hoorde je juist. Straks gaan we van muziek naar natuur. Janneke Verhuijven uit Vlaardingen vertelt Tere Cox over kruiden, paddenstoelen en natuurgeneeskunde. Dat alles daar is Shocking Blue.

0: Berk en Zwam, dat is de naam van de praktijk van Janneke van Ruiven uit Vlaardingen. Janneke, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Berk en Zwam, waar gaat dat eigenlijk over?
1: Ja, ik werk voornamelijk met kruiden en paddenstoelen. Dus eigenlijk bomenkruiden en paddenstoelen. Dus vandaar de boom, de berk en de zwam voor de paddenstoelen. En daarnaast vind ik de berkenzwam een hele bijzondere paddenstoel eigenlijk.
0: Wat hebben berk en zwam, want je hebt een praktijk, een natuurgeneeswijze praktijk.
1: Ja.
0: Maar wat hebben berk en zwam in de natuur met elkaar te maken eigenlijk?
1: Nou, de berkenzwam, dat is een paddenstoel. En die groeit dus alleen op de berk. Het is ook een geneeskrachtige paddenstoel. Helaas mag die officieel volgens de Nederlandse wetgeving niet gebruikt of verkocht worden. Daarom is die denk ik ook zo weinig bekend.
0: Vanwege de schaarste of vanwege de stoffen?
1: Omdat hij niet op de novel food lijst staat. Ja. Dus hij wordt niet aangemerkt als voeding.
0: Ja.
1: Ja, terwijl die dus wel echt geneeskracht bevat.
0: Wat doet hij dan bijvoorbeeld?
1: Er zit een stofje in, betulinezuur. Dat is eigenlijk het geneeskrachtige stofje. Ja, dat kan zelfs ingezet worden bij kanker bijvoorbeeld.
0: Ja, bijzonder. Dus de naam kan ik nou wel verklaren dat jouw praktijk Berk en Zwam heet. Nou las ik, en ik citeer even een paar beroepsnamen van jou. Je bent fytotherapeut, mycotherapeut en natuurcoach. Fytotherapeut.
1: Ja, fytotherapeut. Eigenlijk een andere naam voor herborist of kruidengeneeskundige. Ja, dus ik werk met geneeskrachtige kruiden. Die zet ik in de vorm van thee of capsules, zalf, olie. Ja, om mensen hun gezondheid eigenlijk te verbeteren.
0: Nou, had jij het net over boomkruiden. Ik ben toch even nog aan het malen daarover. Wat bedoel je dan eigenlijk met boomkruiden?
1: Ja, bomen en kruiden. Dus bijvoorbeeld de berk, het berkenblad is bijvoorbeeld ook geneeskrachtig. Maar ook het sap van de berk is geneeskrachtig. Dus ik werk niet alleen met kruiden, maar ook met onderdelen van bomen.
0: En die oogst je dan zelf of zijn die ergens op een bepaalde plek te koop?
1: Allebei eigenlijk. Ik oogst het inderdaad ook zelf uit de natuur. Maar er zijn ook voldoende plekken waar je biologische kruiden en biologische supplementen kunt kopen. Ja.
0: Aha, fytotherapeut, check. Mycotherapeut, dat ben je ook.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn eigenlijk geneeskrachtige paddenstoelen. Dus mycotherapie is in Nederland eigenlijk helemaal nog niet zo bekend.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee, je hoort het meer in China, Japan. Daar is het wat gebruikelijker eigenlijk.
0: Ik kan me wel een beetje voorstellen, want myco, ja, het zijn natuurlijk schimmels en paddenstoelen. Die hebben toch ook de naam van kijk uit wat je plukt, kijk uit wat je ervoor gebruikt.
1: Ja, dat is denk ik ook wel een beetje typisch iets Nederlands. Want er zijn natuurlijk andere landen waar het veel gebruikelijker is om gewoon samen met de familie paddenstoelen te gaan plukken. Hier in Nederland is dat niet zo. Dus we zijn inderdaad wel een beetje bang gemaakt voor paddenstoelen. Dat ze giftig zijn of dat je er niet aan mag zitten. Terwijl er zoveel mooie paddenstoelen zijn die zo veel geneeskracht bevatten. En ze zijn een hele mooie aanvulling op de fytotherapie. Omdat ze stoffen bevatten die je niet allemaal in planten terugvindt.
0: En die bij jou zijn allemaal gifvrij, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Allemaal biologisch gecertificeerd.
0: Oké, even voor de duidelijkheid.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en de derde term die ik heb gebruikt was natuurcoach. Dat ben je ook. Wat doe je dan als natuurcoach?
1: Ja, als natuurcoach neem ik mensen eigenlijk mee de natuur in. Mensen die tegen zichzelf aanlopen of problemen hebben en daar iets mee willen. En daarin gebruiken we de natuur eigenlijk als spiegel. Ja, dus dat is een hele mooie manier die ik nu eigenlijk alleen nog maar in mijn praktijk inzet. Dus tijdens de gesprekken die we hebben, neem ik dat mee.
0: Je gaat niet dan met de cliënten de natuur in?
1: Nee, op dit moment niet meer. Heb ik wel jarenlang gedaan. Ja.
0: En hoe coach je dan hen in de geest van de natuur op jouw praktijk?
1: Ja, door te kijken als mensen komen vaak met lichamelijke klachten. Alleen naar mijn idee hebben die klachten eigenlijk... ik kijk op een holistische manier.
0: Holistisch als in de mens in zijn geheel. Alles erop en eraan.
1: Ja, klopt. Ja. Dus zowel geestelijk, emotioneel, spiritueel, lichamelijk. Alles nemen we daarin mee.
0: Ja.
1: En zo is het interessant om te kijken als iemand bijvoorbeeld iedere keer terugkerende blaasontstekingen heeft. Het is wel leuk, er zijn ook verschillende gezegdes. Dus bijvoorbeeld, waar word je dan echt pissig van? Dat is zo'n gezegde. Wat ook wel dus met die blaasontstekingen te maken heeft. Dus op die manier gebruiken we eigenlijk de natuur als spiegel om te kijken, waar komen die klachten nou eigenlijk vandaan?
0: En dat doe je in gesprekken?
1: Ja.
0: Nou, tot slot, waar kunnen we jou vinden en je praktijk?
1: Ik heb dus een praktijk voor natuurgeneeskunde in Vlaardingen en Schiedam en omstreken.
0: Ja?
1: Ze kunnen mij vinden op www.berkenzwam.nl of een mailtje sturen naar info@berkenzwam.nl.
0: Nou, dat is een hele duidelijke. Dankjewel, Janneke van Ruiven. We weten nu meer over je praktijk voor natuurgeneeskunde Berk en Zwam. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij.

0: klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Harry Jekkers, ik hou van mij uit 1997. En dit is Wolf, Switching Gears uit 2018.

Vanaf 1 september is in het voormalig CNA-pand in Vlaardingen de bijzondere expositie De Scheidslijn van Rienke Baima te zien. Nou, zoals je het tot ons gewend bent, houd het nog even spannend. Eerst Simply Red met So Not Over You uit 2007.

0: expositie Vredeshalte 26 op de scheidslijn in Vlaardingen. En hier aan tafel Pieter Wapenaar van Pax, ambassade voor Vrede Vlaardingen. Fijn dat je er bent. Ja, welkom hier.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ja, en in september is die Vredeweek al wel. Maar wat heb jij eigenlijk met Pax Vlaardingen?
1: Nou ja, zijdelings heb ik mee te maken. Ik ben eigenlijk, zoals dat heet, werelddiaken in mijn kerkelijke gemeente. En daar hoort ook de vredesactiviteiten bij. En daarin hebben we overleg met andere diakenen uit Vlaardingen. En ook dat gaat ook niet alleen over de protestantse gemeente in Vlaardingen, maar ook samen met de katholieke parochie. En dat is dan de club die dat doet, is MOVZWO. En daar valt ook het vredeswerk onder.
0: Dat is de zakelijke kant of de organisatorische kant. En hoe zit het met je hartje? Wat heb je met de Vredesweek in je hart?
1: Ja,
0: of met
1: nou,
0: Pax Christi of Pax
1: Vrede? Ik vind het is altijd een hele worsteling. Want op welk niveau probeer je die vrede aan te vliegen?

0: Doe je dat nou vanuit je eigen omgeving? Dat je zegt, nou kijk, ja, we moeten toch allemaal met elkaar samen leven. En of je nou voor of tegen asiel bent, of voor of tegen kernwapens, of nou, noem het maar even op. Maar we moeten het toch samen zien te rooien met elkaar in de samenleving. En daar ligt een hele belangrijke basis voor vrede, denk ik. Maar natuurlijk heb je ook vrede op grote schaal, waarvan mensen al gauw denken van, ja, wat kan ik er nou eigenlijk aan doen? Want de grote machten die beslissen dat. Maar die zijn denk ik toch ook wel heel gevoelig voor wat er in de samenleving gebeurt. En, ja.
1: Maar met elkaar in gesprek blijven en klein beginnen, dat lijkt me een super idee alvast. Ja. Nou is er binnenkort een tentoonstelling, ik noemde hem al, expositie Vredeshalte 26. Wat is daar de voorgeschiedenis van? Hoe is dat zo ontstaan?
0: Ik meen dat dat begonnen is in 2017 of 2018. Toen heeft Han Rijmakers een aantal kunstenaars om zich heen verzameld. Veel mensen met een vluchtelingenachtergrond. En toen was er een leeg winkelpand, het voormalig V&D-pand in Vlaringen. En ja, dat stond leeg en hij heeft het voor elkaar gekregen dat daar geëxposeerd kon worden wat er door kunstenaars, Vlaardingse kunstenaars, gemaakt was.
1: En dat heeft zich al een paar jaar herhaald in verschillende locaties?
0: Ja, dat heeft zich een paar jaar herhaald. Er kwam ook steeds weer nieuw werk bij. En op een gegeven ogenblik werd ik erbij gesleept. Want ik moest het dan het vervoer regelen. En op een gegeven ogenblik was er een probleem met de opslag van die schilderijen. Want dat waren flinke doeken, sommige wel 2 bij 2 meter. En het was aardig, die collectie was aardig gegroeid. En ja, toen konden ze tijdelijk terecht in het kerkcentrum Holy. Maar ja, nu gaan we in de protestantse wijk, in de protestantse gemeente in Vlaringen, gaan we wijken samenvoegen. En het kerkcentrum is niet meer van onze wijkgemeente. Dus,
1: maar zijn er ook schilderijen verkocht intussen? Of
0: ja,
1: heb je elders een plekje gevonden?
0: Er is een expositie geweest in het kerkcentrum zelf. Daar heeft al het werk toen gehangen. En toen is er een catalogus gemaakt, om zo maar te zeggen. En toen konden particulieren en verenigingen, kerken, die konden daar een werk kopen voor een symbolisch bedrag. Dat lag ergens tussen de 100 en de 400 euro, al naar gelang de grootte. En dat heeft aardig wat opgebracht. Dus,
1: maar er zijn er nog over?
0: Er zijn er zeker nog over, een stuk of 7, 8. En ja, die willen we toch weer laten zien, omdat ze een grote zeggingskracht hebben. En ook gewoon ja, laten zien over welke veerkracht vluchtelingen beschikken als ze eenmaal de kans krijgen om zichzelf in onze samenleving te ontplooien.
1: Mooi gezegd. Ja. En dat is nu in het oude CNA-pand. Daar is nou die expositie.
0: Ja.
1: Dat heet De Scheidslijn. Wanneer is die expositie? Wanneer kunnen we daar naartoe?
0: Ik meen dat het streven is om eigenlijk is die geloof ik nu al ingericht. Iedereen kan het zien, want we leunen eigenlijk op de expositie van Rinke Baima. En die heeft kunstenaars uitgenodigd om in die ruimte ook met hem te exposeren.
1: En van hem is het werk ook zeker de moeite waard.
0: Zeker, absoluut. En ook het initiatief heeft alweer veel opgeleverd aan ander werk. En nou ja, daar staat het nu. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog niet geweest. Tenminste, nog niet in de ingerichte fase. Maar het is een hele grote ruimte. En ja, daar komt dat werk gewoon heel goed tot zijn recht. Omdat het zo enorm is. Eigenlijk.
1: Ik heb Rinke wel eens gesproken daarover. Ja. Hij zei, het is inspirerend. Inspirerend voor de vrede. Kleurrijk. Maar wel ook vaak groots. Nou, het klinkt alsof het zeer de moeite waard is.
0: Ja, en absoluut.
1: De opbrengst, wat doen jullie daarmee?
0: En nu is het wereldwijd eigenlijk het werk voor vooral kinderen, want die zijn toch vaak het slachtoffer van oorlogsgeweld.
1: Nou, prachtig.
0: En voor 100 euro ben je eigenaar van een van een historisch werk, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ik zou zeggen, op naar die expositie. Expositie Vredeshalte 26 in Vlaardingen.
0: Ja.
1: Dankjewel Pieter Wapenaar voor van Pax Vlaardingen.
0: Ja.
1: En mooie tip van je. Dankjewel.

hoorde je juist The Weeknd met Out of Time uit 2022. En daarvoor Robert Palmer met Riptide 1986. En daarmee komen we aan het einde van de late avondshow van maandag 14 september. Morgen dan zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio met andere onderwerpen en ook weer andere muziek. Maar wel de relaxe muziek die je van ons gewend bent. Like en deel ons op Facebook. En mocht heb je een uitzending gemist, kijk op www.lateavond.nl. Daar kun je alle uitzendingen nog terugvinden. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Een goede wacht.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden, morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Martin van den Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...